0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Serena Williams pakte 4 jaar geleden voor het laatst haar racket op, maar maakt zich op voor een comeback. Op het gras van Queens in Londen. Ze heeft namelijk voor dat toernooi een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze gaat in West-Londen de baan op met de Canadese Victoria Mboko. Voor Williams voelt het toernooi als dé perfecte plek voor het begin van een nieuw hoofdstuk in haar loopbaan. Ze laat namelijk weten dat wedstrijden op gras haar veel mooie en betekenisvolle momenten hebben bezorgd. De geruchten over haar terugkeer hingen trouwens al langer in de lucht. Tijdens Roland Garros kregen speelsters er al vragen over van de media. Maar Williams bevestigt nu dus haar terugkeer zelf. Haar deelname aan het WTA-toernooi is een opstapje naar haar grotere doel. En dat is toch het enkelspel op Wimbledon. En om daar te mogen spelen heeft de kampioene wel een wildcard nodig natuurlijk. En op basis van haar positie op de wereldranglijst kan ze zich niet meer rechtstreeks plaatsen. 10 jaar na haar laatste overwinning op het Londense gras hoopt Serena Williams dus daar weer te schitteren. 23 Grand Slam titels heeft ze. Ze is de succesvolste tennister uit het moderne tijdperk. De actualiteit, het voorbereidingstoernooi op Queens begint binnenkort. Waarna eind juni het hoofdtoernooi van Wimbledon op de agenda staat. En dan weten we of ze erbij is of niet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een flinke verschuiving in de wielerwereld op komst. Christian Nierman verlaat de Nederlandse succesploeg Visma Leasebike en stapt over naar Little Trek. Nierman gold jarenlang als een van de belangrijkste architecten achter al die grote internationale successen van de Nederlandse wielerformatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij trad in 2017 in dienst als ploegleider en groeide begin vorig jaar door naar de rol van sportief eindverantwoordelijke. Was in die rol de opvolger van Marijn Zeeman. Onder leiding van de Duitser beleefde de ploeg een ongekende succesperiode. Het absolute hoogtepunt was natuurlijk die unieke trilogie in het seizoen 2023, toen het team op indrukwekkende wijze alle drie de grote rondes wist te winnen. Maar ook de recente successen in de Giro d'Italia en Parijs-Roubaix kwamen mede door zijn tactiek tot stand. Binnen de ploeg is er inmiddels een opvolger in beeld om het gat op te vangen. En na verluid neemt de huidige ploegleider Mark Reef de taken van Nierman over. Dan naar Nierman zelf. Ligt een mooie nieuwe uitdaging op hem te wachten bij het ambitieuze Little Trek. Dan komt hij te werken met een selectie vol grote namen. Nederlanders ook daar, Bauke Mollema en Sam Omen. En de overstap markeert het einde van een lang tijdperk voor de man die als renner ook al jarenlang het shirt droeg van de voorganger van Visma Leasebike. En dat is Rabobank.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en gingen met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij is er klaar voor, Memphis Depay, voor het wereldkampioenschap voetbal. Spits van het Nederlands elftal rekent af met alle twijfels over zijn fitheid en mikt met oranje op de wereldtitel. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij stond toch 2 maanden langs de kant met een hamstringblessure en het herstel daarvan duurde langer dan...

0: selectie is hij de enige die er 12 jaar geleden ook al bij was. In Brazilië, toen Oranje de halve finale haalde. Maar destijds liep er met Arjen Robben nog een absolute sterkhouder rond. De paai switcht de vergelijking met het verleden naar het heden. En benadrukt dat de huidige selectie opnieuw heel veel kwaliteit met zich meebrengt. Doelstelling van de voetbalbond is het behalen van de halve finale. De paai legt de lat zelf nog een stuk hoger. Topscorer alle tijden van het Nederlandse elftal reist maar met één duidelijk doel af naar het toernooi. Hij wil wereldkampioen worden.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.
3: You sure do. Come on, baby.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jorginho Wijnaldum vertrekt transfervrij bij Al Ettifaq. Na 3 seizoenen neemt de club afscheid van de Nederlandse middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is toch een enigszins verrassende breuk na een sterk sportief jaar. Wijnaldum was niet alleen aanvoerder, maar was in 33 wedstrijden goed voor 16 goals en 7 assists. Toch scheiden de wegen. Clubleiding laat weten dat het hoofdstuk wordt afgesloten. Maar noemt Wijnaldum tegelijkertijd een legende en bedankt hem voor bewezen diensten. Bronnen rond de club zeggen dat het vertrek ligt op het financiële vlak. Er is geldtekort en er moet gesneden worden in de selectie. Voor Wijnaldum, toch goed voor 95 interlands, is dit een nieuwe streep door zijn plannen. Eerder sprak de oudspeler van Feyenoord en PSV nog de hoop uit om actief te zijn op het aankomende WK, maar die droom spatte al snel uiteen toen bondscoach Ronald Koeman besloot hem niet meer op te roepen voor Oranje. Laatste in het land van Wijnaldum blijft steken op het Europees kampioenschap van 2 jaar geleden. De toekomst? Ja, onduidelijk natuurlijk. Terugkeer naar de Engelse Premier League zou een optie kunnen zijn. Daar vierde hij namelijk in het verleden grote successen met Liverpool.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Is this really necessary? I wanna go home!
3: Forget it, girl, cause the brand new Def Dames dope is in the

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet om demonstraties makkelijker te kunnen beëindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer. Zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren rijdt tijdens het raceweekend in Monaco de 1000ste Grand Prix uit de geschiedenis van het team. En om dit te vieren verschijnt het team met een speciale, unieke auto aan de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team debuteerde 60 jaar geleden op exact hetzelfde straatse circuit. Oprichter Bruce McLaren zat toen achter het stuur. Nu is het Britse team pas de tweede constructeur ooit die de grens van 1000 races bereikt. Het team van Ferrari ging ze voor en reed hun 1000ste race in het seizoen van 2020. De jubileumauto. Ja, die

0: symboliseert het ontwerp de veerkracht van de renstal. Waarbij niet alleen successen, maar juist ook de overwonnen uitdagingen centraal staan. Om de feestelijkheden compleet te maken wordt de allereerste Formule 1-auto van het team naast de huidige auto tentoongesteld. En dat gebeurt in het bijzijn van de huidige topmannen Zak Brown en Andrea Stella, maar samen met verschillende voormalige winnaars van Grand Prix. Brown noemt het een prachtig moment om stil te staan bij het verleden, maar ook bij het heden en de toekomst van het raceteam. En dat speciale ontwerp blijft nog wel even zichtbaar na Monaco, ook nog tijdens de Grand Prix van Spanje in Barcelona.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvelden zijn deze zomer historisch goed vertegenwoordigd op het wereldkampioenschap voetbal. Maar liefst 31 buitenlandse eredivisiespelers hebben een WK-ticket op zak. En dat is een absoluut record. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een enorme stijging. Heeft natuurlijk van alles te maken met de uitbreiding van het toernooi naar 48 landen. Kleinere landen kunnen nu hun debuut maken. Wat ook meetelt, het debuut van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat. Want Curaçao neemt 8 spelers uit de Eredivisie mee. Japan is de verrassende nummer 2 met 5 spelers uit de hoogste Nederlandse competitie. Het oude record trouwens stamt uit 2010. Toen gingen er 24 buitenlandse eredivisiekrachten naar een eindtoernooi. Contrast is trouwens groot met Oranje. Ronald Koeman zelf neemt maar 2 spelers uit de Eredivisie mee naar Noord- en Midden-Amerika. Het eindtoernooi brengt daarnaast ook nog een primeur voor de keukenkampioendivisie. Want nooit eerder werden er spelers van het tweede Nederlandse niveau geselecteerd voor een WK. Nu is alles anders. Curaçao bijvoorbeeld neemt er al 5 mee uit de eerste divisie. Waaronder reservekeeper Trevor Dornbus van VVV Venlo. Almere City levert met Ruben Providence een WK-ganger voor Haiti. Openingswedstrijd wordt gespeeld in Mexico stad tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. En mogelijk komt er direct een bekend gezicht in actie. Want de Mexicaanse AZ-verdediger Mateo Chavez maakt namelijk deel uit van de selectie van het gastland.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: jouw sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Kuwait en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Kuwait en Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olieindustrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-klassementsleider Kimi Antonelli gooit de deur voor een snelle overstap naar Ferrari resoluut dicht. Hij geeft aan dat zijn sportieve toekomst voorlopig volledig bij het team van Mercedes ligt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Antonelli kent een buitengewoon indrukwekkende start van het Formule 1-seizoen. Hij heeft het wereldkampioenschap stevig in handen na 5 raceweekenden. Verdedigt momenteel een voorsprong van 43 punten op zijn ervaren teamgenoot George Russell. En ook de gevestigde namen bij concurrent Ferrari kijken inmiddels al tegen een flinke achterstand aan. En die sterke prestaties van de Italiaan blijven natuurlijk in zijn eigen land niet onopgemerkt. Hij ontving de prestigieuze Lorenzo Bandini-trofee voor zijn prestaties in de autosport. Daar hoort een ceremonie bij en tijdens die ceremonie reageerde hij direct op de geruchten die hem in verband brengen met Ferrari. Italiaanse fans hopen al bijna 20 jaar op een opvolger voor Michael Schumacher of Kimi Räikkönen. WK-leider blijft rustig onder al die speculaties. Hij noemt Ferrari een prachtig team met een enorme historie.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Top, Mr. Selector.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Antoinette Reitma de Jong heeft na haar Olympische gouden medaille opnieuw een prestigieuze prijs in de wacht gesleept. Schaatster ontvangt de Puit, de Mortange-trofee van sportkoepel NOC-NSF. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NOC-NSF reikt deze onderscheiding jaarlijks uit aan een sporter die een inspirerend voorbeeld is. En bij de keuze wordt gekeken naar sportiviteit en een verbindende rol binnen en buiten de sportwereld. Antoinette Reitma de Jong krijgt de prijs niet alleen voor haar prestaties op het ijs, maar vooral vanwege haar maatschappelijke inzet. De Olympisch kampioenen richtte de Antoinette Foundation op. Ze werd zelf vroeger als kind gepest vanwege haar rode haar en praat daar nu openhartig over. Maar met haar eigen stichting probeert ze gepeste kinderen te steunen en het probleem voor hun ook bespreekbaar te maken. Reitma de Jong laat weten dat ze ontzettend dankbaar is voor de keuze van de sportkoepel. Ze vindt het extra bijzonder dat juist de combinatie van haar sportinteresse en haar maatschappelijke impact wordt gewaardeerd. Ze benadrukt dat kinderen er dankzij haar stichting niet alleen voor staan. Met het winnen van deze trofee treedt de schaatser in de voetsporen van bekende oudsporters zoals Epke Zonderland en Tjurandi Martina. De prijs is trouwens vernoemd naar een legendarische ruiter, Charles Puit de Mortange, die in het verleden zeer succesvol was op de Spelen en later ook voorzitter werd van het NOC.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Country Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt, schrijft de Telegraaf. Door die aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie escaleert. Buschauffeurs in Utrecht kunnen deze zomer goed verdienen, meldt de regionale omroep. Er is daar een groot tekort aan chauffeurs. Extra diensten op vrijdag en zaterdag worden daarom dubbel uitbetaald. Door de week levert extra werk 170% op. In de zomervakantie worden alle extra diensten dubbel uitbetaald. In Amerika is een Nederlandse wetenschapper aangeklaagd omdat hij potjes met het Mpox-virus bij zich had op het vliegveld. Dat had hij meegenomen uit Afrika, maar bij de douane ontkende hij. In de potjes bleek een onschadelijk gemaakte variant van het virus te zitten. Maar hij had niet de juiste vergunningen om het te mogen invoeren. En oud-voetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Dankzij Beckham werd voetbal ook in Amerika populair. Hij speelde bij LA Galaxy en is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien. Daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden.
1: Grand Prix Radio.
3: Noud van Sommeren.
4: Goedemorgen, het is de start van woensdag de 3e. En op deze dag beginnen we met veel sport. Onder andere zo dadelijk meer over het WK voetballen. Wielrennen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van woensdag de 3e. En deze dag starten we met een mix van zon en wolken. Lokaal een buitje deze ochtend. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen en blijft een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden vandaag. Ja, de woensdagochtendspits is niet de drukste van de week, maar het verkeer kan wel last hebben van enkele buitjes die vallen deze ochtend. En je kunt de files misschien ontwijken door de fiets te pakken. Als het in ieder geval mogelijk is, want het is vandaag Wereldfietsdag. Ja, de Verenigde Naties hebben 3 juni uitgeroepen tot Wereldfietsdag. Dus vandaag moeten we toch wat meer activiteitjes met de fiets gaan doen. Hè? Ook gezond, hè? Over fietsen gesproken. Zo dadelijk wielrennen. De Giro Women is volop bezig in Italië. En Anna van der Breggen heeft goede zaken gedaan. Blikken we zo dadelijk nog even op terug. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En we zijn jouw sportradio.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. En zo gaan we alweer richting de helft van de week. Lekker! Ja, in het voetbal zal het Nederlands elftal de volledige groepsfase van het aanstaande WK in het traditionele oranje thuistenu spelen. De KNVB heeft gisteren bevestigd dat voor de duels tegen de drie groepsgenoten niet zal worden uitgeweken naar het uitshirt. Dus het wordt gewoon lekker knaloranje. Ja, Oranje speelt vandaag de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, waarna de selectie van bondscoach Ronald Koeman afreist naar de Verenigde Staten voor de start van het wereldkampioenschap. Ja, de ploeg hoopt daar een gooi te doen naar de wereldtitel. Nou goed, we gaan vanavond misschien een beetje een voorproefje zien hoe ze ervoor staan. Ja, en dan wielrenster Anna van der Breggen heeft op indrukwekkende wijze de macht gegrepen in de Giro d'Italia Women. De 36-jarige renster van SD Works ProTime was superieur in de vierde etappe gisteren. Dat was een zware klimtijdrit over 12,7 kilometer. Ze won de rit met grote overmacht en veroverde zo na 5 jaar opnieuw de roze leiderstrui. Voor Van der Breggen, die de Giro al 4 keer won, is het een succesvolle terugkeer aan de top. Haar trui stevens, de 100ste Nederlandse roze trui in de historie van de Giro. Ja, ook nog zo'n mooi beetje, zeg maar. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je op de sportredactie. Deze ochtend Ronald van der Geer. Hij praat je dus zo in het kort bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En ook deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Serena Williams pakte 4 jaar geleden voor het laatst haar racket op, maar maakt zich op voor een comeback. Op het gras van Queens in Londen. Ze heeft namelijk voor dat toernooi een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze gaat in West-Londen de baan op met de Canadese Victoria Mboko. Voor Williams voelt het toernooi als dé perfecte plek voor het begin van een nieuw hoofdstuk in haar loopbaan. Ze laat namelijk weten dat wedstrijden op gras haar veel mooie en betekenisvolle momenten hebben bezorgd. De geruchten over haar terugkeer hingen trouwens al langer in de lucht. Tijdens Roland Garros kregen speelsters er al vragen over van de media. Maar Williams bevestigt nu dus haar terugkeer zelf. Haar deelname aan het WTA-toernooi is een opstapje naar haar grotere doel. En dat is toch het enkelspel op Wimbledon. En om daar te mogen spelen heeft de kampioene wel een wildcard nodig natuurlijk. En op basis van haar positie op de wereldranglijst kan ze zich niet meer rechtstreeks plaatsen. 10 jaar na haar laatste overwinning op het Londense gras hoopt Serena Williams dus daar weer te schitteren. 23 Grand Slam titels heeft ze. Ze is de succesvolste tennister uit het moderne tijdperk. De actualiteit, het voorbereidingstoernooi op Queens begint binnenkort. Waarna eind juni het hoofdtoernooi van Wimbledon op de agenda staat. En dan weten we of ze erbij is of niet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: sportief aan je woensdag beginnen. Doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, bondscoach Ronald Koeman heeft duidelijkheid verschaft over de keeperskwestie bij het Nederlands elftal. Bart Verbrugge zal op het aanstaande WK de eerste doelman zijn. Hij is dus een Nederlands hoop in bange dagen, zeg maar. Ja, dat maakte Koeman gisteren bekend tijdens de persconferentie. Daarnaast onthulde de bondscoach dat Mats Wiever zal starten als rechtsback in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Deze wedstrijd wordt vanavond gespeeld en is de laatste test voor het vertrek van Oranje naar de Verenigde Staten voor het grote eindtoernooi. Hij sprak over de wedstrijd van vanavond bij de NOS, Ronald Koeman.
1: De wedstrijd wordt gewoon heel goed serieus benaderd. Algerije is gewoon een team wat waarschijnlijk uit een manier van spelen heeft die we met de WK en de pool ook tegen gaan komen. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je wil winnen, goed wil spelen. En het is ook duidelijk dat je veel mensen, veel spelers minuten gaat geven. Natuurlijk zijn er wel enkele spelers die je wil zien. Het is ook het feit dat we nog een kleine 2 weken hebben tot de eerste wedstrijd van Japan. Waarin je individueel, fysiek gezien, top wil zijn. Nou, de een is nog steeds iets verder dan de ander. En daar zijn ook de trainingen gericht op. En daar zal ook gericht naar gekeken worden.
0: Ja, dus dat gaat vanavond gebeuren in Algerije. Daar worden toch nog eventjes wat spelers ingezet om te kijken hoe de vlag er nou precies bij hangt. Vanavond dus de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Waarna het Nederlands elftal dus de plas overgaat voor het grote eindtoernooi. Zo dadelijk nog veel meer sport. Onder andere een bijzonder verhaal uit de atletiekwereld. Ja, echt een bijzonder wereldrecord is gevestigd. Dat is niet normaal. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. It's the-

0: Sportradio aan het begin van je woensdag. Het is de start van 3 juni en we starten deze dag met een mix van wolken en zon. Lokaal kan er een buitje vallen deze ochtend. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe en blijft een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden. Ja, de woensdagochtendspits is niet een van de drukste van de week, maar het verkeer kan dus wel last hebben van wat buitjes deze ochtend. Onderweg voor je een actueel overzicht van de woensdagochtendspits.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je. Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
7: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Everyone from left to right, van Holland komt er aan. Go
9: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: 18+, speelbewust.
17: Ja?
18: Echt serieus? Wat een geld!
19: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18+, speelbewust.
22: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
7: Dit is Grand Prix Radio.
23: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
0: Goedemorgen, het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hard tegen de grond werd gegooid, is bevallen van een dochter. Alles gaat goed, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Burgemeesters kunnen straks sneller een eind maken aan demonstraties die uit de hand dreigen te lopen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet werkt aan aanpassingen in de wet. Daardoor krijgt de politie meer bevoegdheden. En in Amerika is een Nederlandse viroloog aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus, ook bekend als apenpokken. Hij had ze niet aangegeven bij de douane en had er ook geen vergunning voor.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A4 richting Amsterdam is de file wat langer. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied nu 9 kilometer file met een kwartier extra reistijd. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Nout van Sommeren.
0: Met zo dadelijk een heel bijzonder wereldrecord in de atletiek.

is je sportradio, Grand Prix Radio. En aan het begin van deze woensdag. Ja, in de atletiekwereld is een heel bijzonder wereldrecord gevestigd. De Duitse Joyce Huebner heeft 367 dagen achter elkaar een volledige marathon gelopen. Dat is een prestatie die nog nooit eerder door een vrouw is geleverd. De 38-jarige hardloopster is echter nog niet klaar met haar uitdaging. Ze heeft namelijk haar zinnen gezet op een eindtotaal van 495 marathons, waarmee ze het record nog aanzienlijk verder zou aanscherpen. Ja, prestatie wordt wereldwijd met bewondering gevolgd door duursportliefhebbers. Nou, ook door mij hoor. Terwijl ik geen duursportliefhebber ben, nee. Nee, ik vind het echt dat je überhaupt een marathon kan lopen. Daar heb ik echt diep respect voor je. Maar dit, jongen, 367 dagen achter elkaar elke dag een marathon lopen. Ja, ik voel mijn benen al niet meer als ik eraan denk, zeg maar. Ik heb gisteren trouwens nog een bokstraining gehad. Ik zit onder de blauwe plekken en overal spierpijn. Maar goed, nou, dan weet je een beetje hoe mijn gesteldheid is. Zeker geen marathon die ik ga lopen. Basketbal hebben we ook nog. Want de basketballers van Leiden en Zwolle beginnen aan de ontknoping van het seizoen in de BNXT League. De twee ploegen staan vandaag tegenover elkaar in de eerste wedstrijd van de finale in de Nederlandse playoffs. Leiden speelt het eerste duel voor eigen publiek en hoopt direct een voorsprong te nemen in de Best of 5-serie. De spelers beginnen vanavond om 8 uur aan het belangrijke duel op jacht naar de landstitel. Dat dus in de BNXT League van het basketbal. Maar er is meer basketbal. Het WK 3x3 basketbal is in volle gang. En de Nederlandse mannen die zijn eerder deze week heel erg goed van start gegaan. En vandaag komen ze weer in actie. Daar ga ik je zo even over bijpraten. Zo dadelijk ook Ronald van der Geer met Sport in het Kort hier op je Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een flinke verschuiving in de wielerwereld op komst. Christian Nierman verlaat de Nederlandse succesploeg Visma Leasebike en stapt over naar Little Trek. Nierman gold jarenlang als een van de belangrijkste architecten achter al die grote internationale successen van de Nederlandse wielerformatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij trad in 2017 in dienst als ploegleider en groeide begin vorig jaar door naar de rol van sportief eindverantwoordelijke. Was in die rol de opvolger van Marijn Zeeman. Onder leiding van de Duitser beleefde de ploeg een ongekende succesperiode. Het absolute hoogtepunt was natuurlijk die unieke trilogie in het seizoen 2023, toen het team op indrukwekkende wijze alle drie de grote rondes wist te winnen. Maar ook de recente successen in de Giro d'Italia en Parijs-Roubaix kwamen mede door zijn tactiek tot stand. Binnen de ploeg is er inmiddels een opvolger in beeld om het gat op te vangen. En na verluid neemt de huidige ploegleider Mark Reef de taken van Nierman over. Dan naar Nierman zelf. Ligt een mooie nieuwe uitdaging op hem te wachten bij het ambitieuze Lidl Trek. Dan komt hij te werken met een selectie vol grote namen. Nederlanders ook daar, Bauke Mollema en Sam Omen. En de overstap markeert het einde van een lang tijdperk voor de man die als renner ook al jarenlang het shirt droeg van de voorganger van Visma Leasebike. En dat is Rabobank.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze woensdag. Het is de start van 3 juni. Ja, tijdens het wereldkampioenschap 3x3 basketbal in het Poolse Warschau komen de Nederlandse ploegen vandaag volop in actie tijdens de groepsfase van het toernooi. Zowel de mannen als de vrouwen spelen 2 belangrijke wedstrijden in strijd om een plek in de volgende ronde. De mannen spelen vanmiddag hun eerste wedstrijd, waarna de vrouwen later op de dag het veld betreden voor hun groepsduels. Het volledige programma voor vandaag ziet er al volgt uit. Om 13:50 neemt Nederland het op tegen Japan, de mannen dan. En vanmiddag om 14:50 de Nederlandse mannen tegen Duitsland. Vanavond om 19:30 de Nederlandse vrouwen tegen Madagaskar. En vanavond om 21:45 nemen de Nederlandse dames het op tegen de dames van Polen in het WK 3x3 basketbal. En we houden je er natuurlijk nauwlettend van op de hoogte, zeg maar. Zo dadelijk voor je het ANP-nieuws. En hoe ziet de ochtendspits eruit? Ook dat hoor je zo.

0: Sportsicolo. Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hardhandig op de grond werd gegooid, is bevallen. Mijn dochter en ik maken het goed, zei ze bij Al Jazeera. Toen haar man in het AZC werd opgepakt, wilde ze alleen maar een vraag stellen aan de agent. Die zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Burgemeesters hebben straks meer mogelijkheden om demonstraties die uit de hand dreigen te lopen te beëindigen of te verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een nieuwe versie van de demonstratiewet. Die geeft de politie handvatten om sneller en harder in te grijpen als de openbare orde en veiligheid in gevaar zijn. In Amerika is een Nederlandse viroloog aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Hij had ze meegenomen uit Afrika en liep tegen de lamp op het vliegveld van Detroit. Hij had er geen vergunning voor. Mpox, ook wel bekend als apenpokken, is een infectieziekte die koorts- en huidproblemen kan veroorzaken. En nog altijd zitten 2 op de 3 bedrijven in ons land met personeelstekorten. Maar ze gaan daar volgens het CBS wel anders mee om dan voorheen. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd om personeel over de streep te halen. Nu wordt vooral door grote bedrijven ingezet op automatisering, efficiëntie en AI. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. De loop van de middag meer bewolking met kans op regen. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Extra vertraging is er door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar staat het verkeer stil tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2.
5: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
22: Grand Prix Radio.
23: Nout van Sommeren.
24: Met een sportieve groet aan jou op deze woensdagochtend. Zo dadelijk heb ik een voetbalnieuws voor je. Juventus is geïnteresseerd in een Nederlander. Verder ook nog

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan de start van deze woensdag. En die starten we met een mix van zon en wolken. Lokaal kan deze ochtend een buitje vallen. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe en blijft een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden. Ja, het verkeer kan wat last hebben deze ochtend van die buien. Zo dadelijk krijg je weer een actueel overzicht van de huidige situatie op de Nederlandse weg. Wegen, moet ik zeggen, want we hebben er meer. Vandaag 3 april, het is trouwens ook de verjaardag van oud-tennisser Rafael Nadal. Hij viert vandaag zijn 40ste verjaardag. Over tennis gesproken, zo dadelijk gaan we nog eens eventjes kijken naar de dag van gisteren op Roland Garros, het prestigieuze toernooi in

jouw sportradio aan het begin van een nieuwe dag, die ook weer sportief aftrapt met het nodige sportnieuws. Zo het volgende nieuwtje uit de voetbalwereld. Op de internationale transfermarkt wordt de naam van Justin Kluivert in verband gebracht met een overstap naar Juventus. De Italiaanse topclub zou serieus interesse hebben in de Nederlandse aanvaller. Terwijl de meeste Europese transferwindows inmiddels geopend zijn, nemen de geruchten rondom diverse spelers toe. Ja, mogelijke transfer van Kluivert naar Turijn zou een nieuwe stap betekenen in de carrière van de voormalig speler van onder meer Ajax en AS Roma, die momenteel in de Premier League actief is. Nou, het zou mooi zijn voor Justin Kluivert. We houden het nauwlettend in de gaten of deze geruchten ook in waarheid uitmonden, zeg maar. Tennisser Alexander Zverev heeft zich voor de vijfde keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De als tweede geplaatste Duitser was in de kwartfinale te sterk voor de Spaanse sensatie Rafael Godard. Zverev won de partij in 3 sets met 7-6, 6-1 en 6-3. Ja, de 19-jarige Godard bood in eerste instantie nog knap tegenstand, maar moest daarna toch wel even zijn meerdere erkennen in de ervaren Duitser. Die geldt als een van de favorieten voor de eindzege daar in Parijs, Roland Garros. Maar ik denk wel, ik heb het een beetje zitten volgen, dat die Godard nog wel een heel eind gaat komen. Hij is nog maar 19 en als je ziet wat hij al presteert, nou, daar gaan we nog veel van horen, denk ik zo. Zo dadelijk gaan we ook nog horen van Ronald van der Geer, want hij zit op de sportredactie deze ochtend. En je hoort hem zo dadelijk met Sport in het Kort, hier op je Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hij is er klaar voor, Memphis Depay, voor het wereldkampioenschap voetbal. Spits van het Nederlands elftal rekent af met alle twijfels over zijn fitheid en mikt met oranje op de wereldtitel. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij stond toch 2 maanden langs de kant met een hamstringblessure en het herstel daarvan duurde langer dan verwacht. Volgens Depay waren daar redenen voor die er nu niet meer toe doen. En er kan definitief een streep door zijn blessure. Hij heeft zelf nooit getwijfeld over het halen van het toernooi. Hij kent zijn eigen lichaam en zegt dat het zeker geen race tegen de klok is geweest. Wedstrijdminuten heeft hij ook inmiddels weer gemaakt bij zijn club Corinthians. En het komende WK wordt alweer het 5e eindtoernooi voor Memphis Depay. Van de huidige selectie is hij de enige die er 12 jaar geleden ook al bij was in Brazilië, toen Oranje de halve finale haalde. Maar destijds liep er met Arjen Robben nog een absolute sterkhouder rond. Depay switcht de vergelijking met het verleden naar het heden en benadrukt dat de huidige selectie opnieuw heel veel kwaliteit met zich meebrengt. Doelstelling van de voetbalbond is het behalen van de halve finale. Depay legt de lat zelf nog een stuk hoger. Topscorer alle tijden van het Nederlandse elftal reist maar met 1 duidelijk doel af naar het toernooi. Hij wil wereldkampioen worden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, Grand Prix Radio en het begin van een nieuwe dag die je aftrapt met de nodige sport. Spits Vivianne Miedema die is niet opgenomen in de selectie van de Oranje Vrouwen voor de cruciale WK-kwalificatieduels. Bondscoach Arjan Veuring laat de topscorer nog buiten de ploeg voor de wedstrijden tegen Ierland en Polen. En volgens hem is Miedema mentaal en fysiek nog niet fris genoeg. Dat komt mede door een recente blessure en de ziekte van haar moeder. Ondanks haar recente rentree in een bekerfinale wordt er voor de 29-jarige aanvalster dus geen risico genomen in de jacht op een WK-ticket. Ja, over een WK gesproken. Vanavond de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije. Ja, eens even kijken hoe de mannen ervoor staan, zeg maar. Nou, we houden het nou net in de gaten, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Sport Radio, Grand Prix Radio aan het begin van je woensdag. En vanavond dus die uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije. Die vindt plaats in de Kuip in Rotterdam. Het begint om 9:15 en is te zien op NPO 1. Dat had ik net nog niet verteld, maar dan weet je het nu even. Wat je ook te weten komt is hoe de situatie op de weg is. Onderweg voor je de verkeersinformatie en de ANP headlines.
1: Zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
15: Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
0: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent hard op de grond werd gegooid, is bevallen van een dochter. Ze maken het goed, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Bedrijven zitten nog steeds met te weinig personeel, maar ze pakken dat probleem wel anders aan dan vroeger, zegt het CBS. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd. Nu wordt de oplossing gezocht in automatisering en AI. En burgemeesters kunnen door een aanpassing in de wet demonstraties die uitmonden in rellen veel sneller beëindigen, meldt de Telegraaf. Politie en ME krijgen de mogelijkheid om sneller en harder in te grijpen.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A65 en 65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Noud van Sommeren.
0: En we gaan richting een Formule 1 weekend. Zo dadelijk al wat Formule 1 nieuws voor je.

Grand Prix Radio met natuurlijk ook Formule 1 nieuws. Want in de Formule 1 is er nog geen definitief besluit genomen over de aanpassing van de motorreglementen voor de toekomst. Tijdens een recente vergadering van de F1 Commission is er geen overeenstemming bereikt over een nieuwe verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen. Ja, onder meer Max Verstappen is voorstander van een aanpassing die de verbrandingsmotor weer een prominentere rol geeft. De FIA had eerder al een principeakkoord aangekondigd voor volgend jaar, maar een definitieve klap is er dus nog niet opgegeven. En dat krijgt dus nog een staartje. Komend weekend de grote prijs van Monaco. En ja, is toch wel een prestigieuze race in het Prinsendom. De smalle straten. Er zijn al wel wat aanpassingen gedaan aan de motormapping. Want door de elektrische motor, die nu best wel een groot aandeel aan energie levert, is het eigenlijk een beetje te gevaarlijk. Ja, dus hebben we het een en ander terug moeten schroeven. Nou, daar wordt dit weekend natuurlijk alles nog over uitgelegd. Onder andere door Olaf Mol en Jack Ploy. Want die hoor je natuurlijk met het verslag van de race. Alle sessies, dus de vrije trainingen en de kwalificatie, die zijn live bij ons te volgen, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jorginho Wijnaldum vertrekt transfervrij bij Al Ettifaq. Na 3 seizoenen neemt de club afscheid van de Nederlandse middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is toch een enigszins verrassende breuk na een sterk sportief jaar. Wijnaldum was niet alleen aanvoerder, maar was in 33 wedstrijden goed voor 16 goals en 7 assists. Toch scheiden de wegen. Clubleiding laat weten dat het hoofdstuk wordt afgesloten. Maar noemt Wijnaldum tegelijkertijd een legende en bedankt hem voor bewezen diensten. Bronnen rond de club zeggen dat het vertrek ligt op het financiële vlak. Er is geldtekort en er moet gesneden worden in de selectie. Voor Wijnaldum, toch goed voor 95 interlands, is dit een nieuwe streep door zijn plannen. Eerder sprak de oudspeler van Feyenoord en PSV nog de hoop uit om actief te zijn op het aankomende WK, maar die droom spatte al snel uiteen toen bondscoach Ronald Koeman besloot hem niet meer op te roepen voor Oranje. Laatste in het land van Wijnaldum blijft steken op het Europees kampioenschap van 2 jaar geleden. De toekomst? Ja, onduidelijk natuurlijk. Terugkeer naar de Engelse Premier League zou een optie kunnen zijn. Daar vierde hij namelijk in het verleden grote successen met Liverpool.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze woensdag. Ja, wat een prestatie van Anna van der Breggen gisteren. Ze heeft op indrukwekkende wijze de macht gegrepen in de Giro d'Italia Women. De 36-jarige renster was superieur in de vierde etappe. Dat was toch wel een zware klimtijdrit over 12,7 kilometer. Ja, en het is 5 jaar geleden dat ze hem had, de roze leiderstrui. Maar ze heeft hem nu dus weer opnieuw te pakken. En ze won trouwens de Giro al 4 keer. Anna van der Breggen, vandaag een nieuwe etappe die op de planning staat. De 5e, om precies te zijn. En ja, ze krijgen een pittige rit voor de boeg, de dames. Ze vertrekken om 1:05 voor een tocht van 146 kilometer door de bergen. Onderweg wachten er 4 flinke beklimmingen. En na deze kilometers door het Italiaanse landschap bereiken de deelnemers naar verwachting zo tussen 5:15 en iets voor 6 de finish. Dat dus in Italië, de Giro d'Italia Women, waarvan wij je natuurlijk ook op de hoogte houden. Want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Je Sportradio met Alexander O'Neill. Goedemorgen, we gaan langzaam zeker richting 8 uur op deze woensdag. Onderweg voor je de ANP headlines. En hoe ziet de ochtendspits eruit? Ook die info krijg je zo.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 8 uur.
5: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het gaat goed met de zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door de politie hardhandig werd aangepakt. Ze is bevallen van een dochter en ze maken het allebei goed, zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Bij het incident in Zeist werd haar man aangehouden. Toen ze daar wat van zei, smeet de agent haar tegen de grond. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Vorig jaar was er een proef in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat de gemeente ze kan helpen. De helft van de mensen die daarop ingingen had nog niet eerder hulp gezocht. Burgemeesters kunnen demonstraties die uit de hand lopen straks sneller stoppen of verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een update van de demonstratiewet. Daarin krijgen politie en ME meer bevoegdheden om bij rellen die de openbare orde en veiligheid bedreigen sneller en harder in te grijpen. En de Amerikaanse zanger Piabo Bryson is overleden. Hij is vooral bekend van Disney-klassiekers als A Whole New World uit de film Aladdin en de titelsong van Beauty and the Beast. In ons land had hij begin jaren 80 een hit samen met Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love. Piabo Bryson overleed aan de gevolgen van een beroerte en was 75. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we op de wegen in het zuiden van het land. Verder valt op de file in Noord-Holland op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Er staat bij Beverwijk Oost 2 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is dicht. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot een uur en vanuit Den Bosch tot ruim een half uur. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Eindhoven over de A2 en de A58.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Klauwpillo's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op klauwpillo.com.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
10: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Nout van Sommeren.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van woensdag de 3e. En deze dag starten we met een mix van zon en wolken. Lokaal een buitje deze ochtend. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen en blijft een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden vandaag. Ja, de woensdagochtendspits is niet de drukste van de week, maar het verkeer kan wel last hebben van enkele buitjes die vallen deze ochtend. En je kunt de files misschien ontwijken door de fiets te pakken. Als het in ieder geval mogelijk is, want het is vandaag Wereldfietsdag. Ja, de Verenigde Naties hebben 3 juni uitgeroepen tot Wereldfietsdag. Dus vandaag moeten we toch wat meer activiteitjes met de fiets gaan doen. Hè? Ook gezond. Hè? Over fietsen gesproken, zo dadelijk wielrennen. De Giro Women is volop bezig in Italië. En Anna van der Breggen heeft goede zaken gedaan. Blikken we zo dadelijk nog even op terug. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En we zijn jouw sportradio.

Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. En zo gaan we alweer richting de helft van de week. Lekker! Ja, in het voetbal zal het Nederlands elftal de volledige groepsfase van het aanstaande WK in het traditionele oranje thuistenu spelen. De KNVB heeft gisteren bevestigd dat voor de duels tegen de drie groepsgenoten niet zal worden uitgeweken naar het uitshirt. Dus het wordt gewoon lekker knal oranje. Ja, Oranje speelt vandaag de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, waarna de selectie van bondscoach Ronald Koeman afreist naar de Verenigde Staten voor de start van het wereldkampioenschap. En de ploeg hoopt daar een gooi te doen naar de wereldtitel. Nou goed, we gaan vanavond misschien een beetje een voorproefje zien hoe ze ervoor staan. Ja, en dan wielrenster Anna van der Breggen heeft op indrukwekkende wijze de macht gegrepen in de Giro d'Italia Women. De 36-jarige renster van SD Works ProTime was superieur in de vierde etappe gisteren. Dat was een zware klimtijdrit over 12,7 kilometer. Ze won de rit met grote overmacht en verovert er zo na 5 jaar opnieuw de roze leiderstrui. Voor Van der Breggen, die de Giro al 4 keer won, is het een succesvolle terugkeer aan de top. Haar trui is tevens de 100ste Nederlandse roze trui in de historie van de Giro. Ja, ook nog zo'n mooi beetje, zeg maar. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je op de sportredactie. Deze ochtend Ronald van der Geer. Hij praat je dus zo in het kort bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En ook deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: McLaren rijdt tijdens het raceweekend in Monaco de 1000ste Grand Prix uit de geschiedenis van het team. En om dit te vieren verschijnt het team met een speciale, unieke auto aan de start. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team debuteerde 60 jaar geleden op exact hetzelfde straatse circuit. Oprichter Bruce McLaren zat toen achter het stuur. Nu is het Britse team pas de tweede constructeur ooit die de grens van 1000 races bereikt. Het team van Ferrari ging ze voor en reed hun 1000ste race in het seizoen van 2020. De jubileumauto. Ja, die valt op door een opvallend ontwerp in metallic papaya oranje en antraciet, waarbij het getal 1000 groot op de zijkant staat. Ook de racepakken van de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn volledig aangepast aan de nieuwe stijl. Het team laat weten dat het ontwerp vol zit met verborgen details en die verwijzen allemaal naar historische overwinningen, wereldtitels en zelfs het wereldrecord voor de snelste pitstop. Volgens de teamleiding symboliseert het ontwerp de veerkracht van de renstal, waarbij niet alleen successen, maar juist ook de overwonnen uitdagingen centraal staan. Om de feestelijkheden compleet te maken wordt de allereerste Formule 1-auto van het team naast de huidige auto tentoongesteld. En dat gebeurt in het bijzijn van de huidige topmannen Zak Brown en Andrea Stella, maar samen met verschillende

0: Aan je woensdag beginnen doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, bondscoach Ronald Koeman heeft duidelijkheid verschaft over de keeperskwestie bij het Nederlands elftal. Bart Verbrugge zal op het aanstaande WK de eerste doelman zijn. Hij is dus een Nederlands hoop in bange dagen, zeg maar. Ja, dat maakte Koeman gisteren bekend tijdens de persconferentie. Daarnaast onthulde de bondscoach dat Mats Wiever zal starten als rechtsback in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Deze wedstrijd wordt vanavond gespeeld en is de laatste test voor het vertrek van Oranje naar de Verenigde Staten voor het grote eindtoernooi. Hij sprak over de wedstrijd van vanavond bij de NOS, Ronald Koeman.
1: De wedstrijd wordt gewoon heel goed serieus benaderd. Algerije is gewoon een team wat waarschijnlijk uit een manier van spelen heeft die we met de WK en de pool ook tegen gaan komen. Het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je wil winnen, goed wil spelen. En het is ook duidelijk dat je veel mensen, veel spelers minuten gaat geven. Natuurlijk zijn er wel enkele spelers die je wil zien. Het is ook het feit dat we nog een kleine 2 weken hebben tot de eerste wedstrijd van Japan. Waarin je individueel, fysiek gezien, top wil zijn. Nou, de een is nog steeds iets verder dan de ander. En daar zijn ook de trainingen gericht op. En daar zal ook gericht naar gekeken worden.
0: Ja, dus dat gaat vanavond gebeuren in Algerije. Daar worden toch nog eventjes wat spelers ingezet om te kijken hoe de vlag er nou precies bij hangt. Vanavond dus de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Waarna het Nederlands elftal dus de plas overgaat voor het grote eindtoernooi. Zo dadelijk nog veel meer sport. Onder andere een bijzonder verhaal uit de atletiekwereld. Ja, echt een bijzonder wereldrecord is gevestigd. Dat is niet normaal. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Never made

0: Sportradio, aan het begin van je woensdag. Het is de start van 3 juni en we starten deze dag met een mix van wolken en zon. Lokaal kan er een buitje vallen deze ochtend. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe en blijft een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden. Ja, de woensdagochtendspits is niet een van de drukste van de week, maar het verkeer kan dus wel last hebben van wat buitjes deze ochtend. Onderweg voor je een actueel overzicht van de woensdagochtendspits.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
10: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
0: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Buschauffeurs in Utrecht verdienen flink meer als ze extra diensten draaien vanwege het tekort aan chauffeurs. Het is vooral lucratief op vrijdag en zaterdag en tijdens de zomervakantie. Dan worden ze dubbel uitbetaald. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent tegen de grond werd gesmeten, is bevallen van een dochter. Ze maken het allebei goed, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. En voedselwaakhond Foodwatch heeft weer het gouden windei toegekend voor misleidende producten. Dit keer ging het naar 3 fruitdrankjes. Daar zit er een perensiroop bij waar vooral appels in zitten en perzik-ijsthee met amper perziksap.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we nog in het zuiden van het land. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Oorschot en Moergestel nu een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Op de N65 Tilburg-Den Bosch zijn in beide richtingen problemen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt file vanuit Den Bosch. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten en vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot een uur. Verder staat er een kapotte auto stil op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Nout van Sommeren.
0: Met zo dadelijk een heel bijzonder wereldrecord in de atletiek.

Sport Radio, Grand Prix Radio. En het begin van deze woensdag. Ja, in de atletiekwereld is een heel bijzonder wereldrecord gevestigd. De Duitse Joyce Huebner heeft 367 dagen achter elkaar een volledige marathon gelopen. Dat is een prestatie die nog nooit eerder door een vrouw is geleverd. De 38-jarige hardloopster is echter nog niet klaar met haar uitdaging. Ze heeft namelijk haar zinnen gezet op een eindtotaal van 495 marathons, waarmee ze het record nog aanzienlijk verder zou aanscherpen. Ja, prestatie wordt wereldwijd met bewondering gevolgd door duursportliefhebbers. Nou, ook door mij hoor. Terwijl ik geen duursportliefhebber ben, nee. Nee, ik vind het echt dat je überhaupt een marathon kan lopen, daar heb ik echt diep respect voor je. Maar dit jongen, 367 dagen achter elkaar, elke dag een marathon lopen. Ja, ik voel mijn benen al niet meer als ik eraan denk, zeg maar. Ik heb gisteren trouwens nog een bokstraining gehad. Ik zit onder de blauwe plekken en overal spierpijn. Maar goed, nou, dan weet je een beetje hoe mijn gesteldheid is. Zeker geen marathon die ik ga lopen. Basketbal hebben we ook nog. Want de basketballers van Leiden en Zwolle beginnen aan de ontknoping van het seizoen in de BNXT League. De twee ploegen staan vandaag tegenover elkaar in de eerste wedstrijd van de finale in de Nederlandse playoffs. Leiden speelt het eerste duel voor eigen publiek en hoopt direct een voorsprong te nemen in de Best of 5-serie. De spelers beginnen vanavond om 8 uur aan het belangrijke duel op jacht naar de landstitel. Dat dus in de BNXT League van het basketbal. Maar er is meer basketbal. Het WK 3x3 basketbal is in volle gang. En de Nederlandse mannen die zijn eerder deze week heel erg goed van start gegaan. En vandaag komen ze weer in actie. Daar ga ik je zo even over bijpraten. Zo dadelijk ook Ronald van der Geer met Sport in het Kort hier op je Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvelden zijn deze zomer historisch goed vertegenwoordigd op het wereldkampioenschap voetbal. Maar liefst 31 buitenlandse eredivisiespelers hebben een WK-ticket op zak. En dat is een absoluut record. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een enorme stijging. Heeft natuurlijk van alles te maken met de uitbreiding van het toernooi naar 48 landen. Kleinere landen kunnen nu hun debuut maken. Wat ook meetelt, het debuut van Curaçao onder leiding van Dick Advocaat. Want Curaçao neemt 8 spelers uit de Eredivisie mee. Japan is de verrassende nummer 2 met 5 spelers uit de hoogste Nederlandse competitie. Het oude record trouwens stamt uit 2010. Toen gingen er 24 buitenlandse eredivisiekrachten naar een eindtoernooi. Contrast is trouwens groot met Oranje. Ronald Koeman zelf neemt maar 2 spelers uit de Eredivisie mee naar Noord- en Midden-Amerika. Het eindtoernooi brengt daarnaast ook nog een primeur voor de keukenkampioendivisie. Want nooit eerder werden er spelers van het tweede Nederlandse niveau geselecteerd voor een WK. Nu is alles anders. Curaçao bijvoorbeeld neemt er al 5 mee uit de eerste divisie. Waaronder reservekeeper Trevor Dornbus van VVV Venlo. Almere City levert met Ruben Providence een WK-ganger voor Haiti. Openingswedstrijd wordt gespeeld in Mexico stad tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. En mogelijk komt er direct een bekend gezicht in actie. Want de Mexicaanse AZ-verdediger Mateo Chavez maakt namelijk deel uit van de selectie van het gastland.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio aan het begin van deze woensdag. Het is de start van 3 juni. Ja, tijdens het wereldkampioenschap 3x3 basketbal in het Poolse Warschau komen de Nederlandse ploegen vandaag volop in actie tijdens de groepsfase van het toernooi. Zowel de mannen als de vrouwen spelen 2 belangrijke wedstrijden in strijd om een plek in de volgende ronde. De mannen spelen vanmiddag hun eerste wedstrijd, waarna de vrouwen later op de dag het veld betreden voor hun groepsduels. Het volledige programma voor vandaag ziet er al volgt uit. Om 13:50 neemt Nederland het op tegen Japan, de mannen dan. En vanmiddag om 14:50 de Nederlandse mannen tegen Duitsland. Vanavond om 19:30 de Nederlandse vrouwen tegen Madagaskar. En vanavond om 21:45 nemen de Nederlandse dames het op tegen de dames van Polen in het WK 3x3 basketbal. En we houden je er natuurlijk nauwlettend van op de hoogte, zeg maar. Zo dadelijk voor je het ANP-nieuws. En hoe ziet de ochtendspits eruit? Ook dat hoor je zo.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev verdienen flink meer voor het draaien van extra diensten. Het bedrijf kampt met een tekort aan chauffeurs. Als ze extra ritten rijden, krijgen ze sinds deze week 170% salaris uitbetaald. Doen ze dat op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan is het zelfs 200%. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent tegen de grond werd gesmeten, hoopt op een eerlijk onderzoek. Toen de politie haar man arresteerde, wilde ze alleen maar een vraag stellen, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Intussen is ze bevallen van een dochter. In de door Rusland bezette regio Donetsk in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen toen een bus werd geraakt door een Oekraïnse drone. De bus kwam uit Moskou en was onderweg naar de Krim. Oekraïne stuurde meer drones, onder meer naar Sint-Petersburg. Daar raakten meerdere mensen gewond. En het gouden windei voor het meest misleidende product gaat dit jaar naar 3 fruitdrankjes. Die doen vage beloftes, zegt Wacont Foodwatch. Op de verpakking staan mooie plaatjes, maar in een perensiroop en een citrusdrank zit vooral appel. En in perzik ijsthee van een huismerk zit maar 10% perziksap. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam staat nog een lange file door een ongeluk tussen Delft en knooppunt Hoflied, 13 kilometer, met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Dan loopt het verkeer vast op de A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Oorschot en Moergestel, 10 kilometer file door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de N65, de weg Den Bosch-Tilburg, is in beide richtingen een half uur vertraging bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. De linkerrijstrook is dicht.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Grand Prix Radio.
4: Noud van Sommeren.
5: Met een sportieve groet aan jou op deze woensdagochtend. Zo dadelijk heb ik een voetbalnieuws voor je. Juventus is geïnteresseerd in een Nederlander. Verder ook nog tennis voor je.

Free Radio, jouw sportradio aan de start van deze woensdag. En die starten we met een mix van zon en wolken. Lokaal kan deze ochtend een buitje vallen. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het westen toe en blijft een enkele bui mogelijk. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden. Ja, het verkeer kan wat last hebben deze ochtend van die buien. Zo dadelijk krijg je weer een actueel overzicht van de huidige situatie op de Nederlandse weg. Wegen, moet ik zeggen, want we hebben er meer. Vandaag 3 april, het is trouwens ook de verjaardag van oud-tennisser Rafael Nadal. Hij viert vandaag zijn 40ste verjaardag. Over tennis gesproken, zo dadelijk gaan we nog eens eventjes kijken naar de dag van gisteren op Roland Garros, het prestigieuze toernooi in Parijs. Dat en meer onderweg hier op

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van een nieuwe dag die ook weer sportief aftrapt met het nodige sportnieuws. Zo het volgende nieuwtje uit de voetbalwereld. Op de internationale transfermarkt wordt de naam van Justin Kluivert in verband gebracht met een overstap naar Juventus. De Italiaanse topclub zou serieus interesse hebben in een Nederlandse aanvaller. Terwijl de meeste Europese transfer windows inmiddels geopend zijn, nemen de geruchten rondom diverse spelers toe. De mogelijke transfer van Kluivert naar Turijn zou een nieuwe stap betekenen in de carrière van de voormalig speler van onder meer Ajax en AS Roma, die momenteel in de Premier League actief is. Nou, het zou mooi zijn voor Justin Kluivert. We houden het nauwlettend in de gaten of deze geruchten ook in waarheid uitmonden, zeg maar. Tennisser Alexander Zverev heeft zich voor de vijfde keer in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De als tweede geplaatste Duitser was in de kwartfinale te sterk voor de Spaanse sensatie Rafael Godard. Zverev won de partij in 3 sets met 7-6, 6-1 en 6-3. Ja, de 19-jarige Godard bood in eerste instantie nog knap tegenstand, maar moest daarna toch wel even zijn meerdere erkennen in de ervaren Duitser. Die geldt als een van de favorieten voor de eindzege daar in Parijs, Roland Garros. Maar ik denk wel, als ik zo, ik heb het een beetje zitten volgen, dat die Godard nog wel een heel eind gaat komen. Hij is nog maar 19 en als je ziet wat hij al presteert, nou, dan gaan we nog veel van horen, denk ik zo. Zo dadelijk gaan we ook nog horen van Ronald van der Geer, want hij zit op de sportredactie deze ochtend. En je hoort hem zo dadelijk met Sport in het Kort, hier op je Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-klassementsleider Kimi Antonelli gooit de deur voor een snelle overstap naar Ferrari resoluut dicht. Hij geeft aan dat zijn sportieve toekomst voorlopig volledig bij het team van Mercedes ligt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Antonelli kent een buitengewoon indrukwekkende start van het Formule 1-seizoen. Hij heeft het wereldkampioenschap stevig in handen na 5 raceweekenden. Verdedigt momenteel een voorsprong van 43 punten op zijn ervaren teamgenoot George Russell. En ook de gevestigde namen bij concurrent Ferrari kijken inmiddels al tegen een flinke achterstand aan. En die sterke prestaties van de Italiaan blijven natuurlijk in zijn eigen land niet onopgemerkt. Hij ontving de prestigieuze Lorenzo Bandini-trofee voor zijn prestaties in de autosport. Daar hoort een ceremonie bij en tijdens die ceremonie reageerde hij direct op de geruchten die hem in verband brengen met Ferrari. Italiaanse fans hopen al bijna 20 jaar op een opvolger voor Michael Schumacher of Kimi Räikkönen. WK-leider blijft rustig onder al die speculaties. Hij noemt Ferrari een prachtig team met een enorme historie, geweldige achterban, maar benadrukt vooral, ik ben een Mercedes-rijder. Hij wijst op de kansen en de steun die de Duitse renstal hem al vanaf jonge leeftijd heeft gegeven. En dat zorgt voor een groot plichtsgevoel. Zijn hoofddoel? Het winnen met Mercedes. En daarmee is de hoop op een snelle overstap naar Ferrari voorlopig vervlogen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van een nieuwe dag die je aftrapt met de nodige sport. Spits Viviane Miedema die is niet opgenomen in de selectie van de Oranje Vrouwen voor de cruciale WK-kwalificatieduels. Bondscoach Arjan Veuring laat de topscorer nog buiten de ploeg voor de wedstrijden tegen Ierland en Polen. En volgens hem is Miedema mentaal en fysiek nog niet fris genoeg. Dat komt mede door een recente blessure en de ziekte van haar moeder. Ondanks haar recente rentree in een bekerfinale wordt er voor de 29-jarige aanvalster dus geen risico genomen in de jacht op een WK-ticket. Ja, over een WK gesproken. Vanavond de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije. Ja, dus even kijken hoe...

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van je woensdag. En vanavond dus die uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije. Die vindt plaats in de Kuip in Rotterdam. Het begint om 9:15

0: en is te zien op NPO 1. Dat had ik net nog niet verteld, maar dan weet je het nu even. Wat je ook te weten komt is hoe de situatie op de weg is. Onderweg voor je de verkeersinformatie en de ANP-headlines.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
16: 18.000.
17: Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: Dit is Grand Prix Radio.
24: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
25: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die deze zomer vliegen met Air France, KLM of Transavia hoeven zich geen zorgen maken dat hun vlucht niet doorgaat door brandstoftekorten. We kunnen de zomerpiek met ruim 2000 vluchten per dag aan, zegt een topman. Als buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev extra diensten draaien, levert dat flink meer geld voor ze op. Het bedrijf heeft een tekort aan chauffeurs. Voor extra ritten krijgen ze tot 200% betaald. En een plofkraak op een geldautomaat in een winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht, meldt Omroep West. Zo ligt de pui eruit van een woonwinkel ernaast. En ook een Bruna-boekhandel liep schade op.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is het nog wat drukker. Daar staat file tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 10 minuten vertraging na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer open. En er zijn nog steeds problemen op de N65, de weg Tilburg-Tempels, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt vertraging vanuit Den Bosch ongeveer een half uur en vanuit Tilburg nu een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Nout van Sommeren.
2: En we gaan richting een Formule 1 weekend. Zo dadelijk al wat Formule 1 nieuws voor je.

Grand Prix Radio met natuurlijk ook Formule 1 nieuws. Want in de Formule 1 is er nog geen definitief besluit genomen over de aanpassing van de motorreglementen voor de toekomst. Tijdens een recente vergadering van de F1 Commission is er geen overeenstemming bereikt over een nieuwe verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen. Ja, onder meer Max Verstappen is voorstander van een aanpassing die de verbrandingsmotor weer een prominentere rol geeft. De FIA had eerder al een principeakkoord aangekondigd voor volgend jaar, maar een definitieve klap is er dus nog niet opgegeven. En dat krijgt dus nog een staartje. Komend weekend de grote prijs van Monaco. Is toch wel een prestigieuze race in het Prinsendom. De smalle straten. Er zijn al wel wat aanpassingen gedaan aan de motormapping. Want door de elektrische motor, die nu best wel een groot aandeel aan energie levert, is het eigenlijk een beetje te gevaarlijk. Ja, dus hebben we het een en ander terug moeten schroeven. Nou, daar wordt dit weekend natuurlijk alles nog over uitgelegd. Onder andere door Olaf Mol en Jack Ploy. Want die hoor je natuurlijk met het verslag van de race. Alle sessies, dus de vrije trainingen en de kwalificatie, die zijn live bij ons te volgen, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Antoinette Reitma de Jong heeft na haar Olympische gouden medaille opnieuw een prestigieuze prijs in de wacht gesleept. Schaatsster ontvangt de Puit, de Mortange-trofee van sportkoepel NOC-NSF. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NOC-NSF reikt deze onderscheiding jaarlijks uit aan een sporter die een inspirerend voorbeeld is. En bij de keuze wordt gekeken naar sportiviteit en een verbindende rol binnen en buiten de sportwereld. Antoinette Reitma de Jong krijgt de prijs niet alleen voor haar prestaties op het ijs, maar vooral vanwege haar maatschappelijke inzet. De Olympisch kampioenen richtte de Antoinette Foundation op. Ze werd zelf vroeger als kind gepest vanwege haar rode haar en praat daar nu openhartig over. Maar met haar eigen stichting probeert ze gepeste kinderen te steunen en het probleem voor hun ook bespreekbaar te maken. Reitma de Jong laat weten dat ze ontzettend dankbaar is voor de keuze van de sportkoepel. Ze vindt het extra bijzonder dat juist de combinatie van haar sportinteresse en haar maatschappelijke impact wordt gewaardeerd. Ze benadrukt dat kinderen er dankzij haar stichting niet alleen voor staan. Met het winnen van deze trofee treedt de schaatser in de voetsporen van bekende oudsporters zoals Epke Zonderland en Tjurandi Martina. De prijs is trouwens vernoemd naar een legendarische ruiter, Charles Puit de Mortange, die in het verleden zeer succesvol was op de Spelen en later ook voorzitter werd van het NOC.
0: Dit is jouw sportradio.

Free Radio, jouw sportradio aan het begin van deze woensdag. Ja, wat een prestatie van Anna van der Breggen gisteren. Ze heeft op indrukwekkende wijze de macht gegrepen in de Giro d'Italia Women. De 36-jarige renster was superieur in de vierde etappe. Dat was toch wel een zware klimtijdrit over 12,7 kilometer. Ja, en het is 5 jaar geleden dat ze hem had, de roze leiderstrui. Maar ze heeft hem nu dus weer opnieuw te pakken. En ze won trouwens de Giro al 4 keer. Anna van der Breggen, vandaag een nieuwe etappe die op de planning staat. De 5e, om precies te zijn. En ja, ze krijgen een pittige rit voor de boeg, de dames. Ze vertrekken om 5:55 voor een tocht van 146 kilometer.

Palm Free Radio met die lekkere van de Pointer Sisters, Automatic. Meer van dit soort lekkere classics zo dadelijk na tienen bij Danny in Koffie en Classics. En op sportief gebied praat hij natuurlijk ook helemaal bij deze ochtend.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Wie deze zomer vliegt met Air France, KLM of Transavia hoeft niet bang te zijn dat vluchten worden gecanceld door brandstoftekorten. We houden alles goed in de gaten en zoals het er nu naar uitziet staan alle seinen op groen voor de zomerpiek, zegt een topman. In die periode zijn er meer dan 2000 vluchten per dag naar ruim 300 bestemmingen. Het Utrechtse OV-bedrijf Transdev heeft een oplossing bedacht voor het tekort aan buschauffeurs. Die kunnen flink meer geld verdienen voor het draaien van extra diensten. Sinds deze week krijgen ze daarvoor 170% betaald. Werken ze op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan verdienen ze zelfs het dubbele. In de sporthal in Tweede Exloërmond, die tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opvangt, hebben vannacht 62 mensen geslapen, iets minder dan gisteren. Ze werden vanwege het slechte weer wat eerder opgehaald in Ter Apel. Daar bleef deze keer niemand buiten slapen. De opvang in Drenthe is tot vrijdagochtend beschikbaar. En een plofkraak vannacht op een geldautomaat in het winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht. De automaat zat in de muur tussen twee winkels. Op foto's bij Omroep West is te zien dat van een woonwinkel de pui eruit ligt en het plafond is ingestort. En dat een Bruna-boekhandel flink is beschadigd. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder loopt het verkeer nog vast bij Den Bosch op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim drie kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi wonen.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Grand Prix Radio.
19: Danny Elbersen. Goedemorgen, vandaag in Koffie en Classics gaan we het onder andere hebben over de Giro d'Italia voor de vrouwen. We hebben het over tennis, basketbal en natuurlijk over het WK, want vanavond de oefenwedstrijd van Oranje. Je hoort er zo direct meer over.

Grand Prix Radio is je sportradio. Goedemorgen, woensdag vandaag 3 juni. Welkom bij Koffie en Classics. En ja, we zijn nog een aantal dagen verwijderd van het WK voetbal. Wat gehouden wordt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. 11 juni tot en met 19 juni wordt het gehouden. En dat betekent dat er een aantal oefenwedstrijden worden gespeeld. En vandaag speelt Nederland de officiële uitzwaaiwedstrijd, zoals dat zo mooi heet. De laatste oefenwedstrijd voordat ze naar het WK vertrekken. Die wordt gespeeld in de Kuip. Algerije is de laatste tegenstander voor de mannen van Oranje. En vanavond om 9:15 moeten ze aantreden dus in de Kuip Nederland-Algerije. De wedstrijd is overigens te zien op NPO 1. En over dingen bekijken gesproken. Komend weekend grote prijs van Monaco. Natuurlijk weer live te volgen met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij ons op Grand Prix Radio. Maar het leuke is, je kan de voorbeschouwing nu ook zien, want zondagmiddag om 2:50 tot 2:50 op kijk.nl blikken Olaf en Jack alvast vooruit op de Grand Prix van Monaco. Hoe gaaf is dat? Met z'n tweeën weer even in beeld. Het kan allemaal. Kijk.nl dus zondagmiddag. Goedemorgen nogmaals. We gaan richting sport in het kort. Eerst hoor je Steve Winwood en Salt-N-Pepa op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal laat niet aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van de analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: Ik

koffie en classics. Het is je sportradio. En ja, je weet het, we hebben ook een leuke webshop met leuke sweaters, hoodies, t-shirts en ook koffiemokken. Hartstikke leuk. Met onder andere de legendarische kreet van Olaf natuurlijk. Yo, hey, yo, ho. Die staat er ook op, maar nog veel meer. Als je dat wil zien, ga even naar de Grand Prix Radio app. Klik rechts onderin op de webshop en dan kun je alle artikelen zien. Superleuk. Ook leuk, in 2018 op deze dag hadden we een goede dag voor de Nederlandse darters, want Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld, die wonnen toen voor de derde keer samen de World Cup of Darts in Frankfurt, deden ze dat. Ze wonnen de finale met 3-1 van Schotland. Het was de derde keer trouwens dat Van Gerwen en Van Barneveld de World Cup of Darts voor Nederland wonnen. Deden dat ook in 2017 en 2014. Maar, moet ik er dan ook bij zeggen, sinds 2018 heeft Nederland nooit meer in de finale gestaan van de World Cup of Darts. Dus laten we hopen dat dat nog een keer gaat komen. Vandaag een dag met wisselende bewolking. We hebben af en toe ook

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow,
14: kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch. In beide richtingen bij Vught file richting Den Bosch is de vertraging 1/2 uur en richting Tilburg 1/4. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Danny Elbersen.
23: Het zou direct meer voor de Giro.

Grand Prix Radio, je sportradio met powervrouw Alanis Morissette in Coffee and Classics. En over powervrouwen gesproken. De Ronde van Italië voor vrouwen is bezig. Gisteren hadden we de individuele tijdrit. Vandaag de 5e etappe die op de kalender staat. Ja, dat is een pittige. De renners moeten zo rond een uur of 1 vertrekken vanuit Longaron. Ze gaan dan 146 kilometer trappen. En ja, dan moeten ze richting Santo Stefano di Cadore. En dan moeten ze 146 kilometer voor afleggen met 4 flinke beklimmingen. Dus het belooft een pittige tocht te worden voor de dames. Rond een uur of 1 gaan ze van start. En ze verwachten rond tussen kwart over vijf en zes binnen te komen aan de finish. Dat in Italië. Hier zo direct meer sport voor je onderweg. Want sport in het kort komt eraan op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. Bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was er ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool, maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
0: Dit is jouw sportradio.

En ja, zo direct gaan we onder andere in het volgende uur nog even een terugblik doen in de sportgeschiedenis. Maar we gaan het ook hebben over basketbal, over tennis. En we hebben de lekkerste classics voor je.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. GroenLinks-PvdA mag de partijnaam bij de komende verkiezingen veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. De Raad van State veegt de bezwaren van lokale partijen met PRO in hun naam van tafel. Ze waren bang voor verwarring op de kieslijsten. In de Kamer houdt GroenLinks-PvdA nog even de oude naam. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen. Volgens het CJIB, het bureau dat de boetes int, waren het er in de eerste 4 maanden 2,6 miljoen, 13% meer dan in die periode vorig jaar. De meeste boetes waren voor te hard rijden, maar de grootste stijging is te zien bij de boetes voor rijden door rood. Een medewerker van een Haagse begraafplaats is aangehouden. Volgens het OM wordt hij verdacht van diefstal uit graven en witwassen. De man was als grafdelver verantwoordelijk voor het ruimen van graven. Hij nam daarbij onder meer sieraden van overledenen mee. Die bood hij vervolgens aan bij een goudhandel. En twee vrachtwagenchauffeurs hebben op de A58 bij Moergestel een heldendaad verricht, meldt Omroep Brabant. Ze zagen een auto kilometers lang slingeren. Eentje ging ervoor rijden en remde af om de auto te stoppen. Achter het stuur zat een vrouw die niet goed was geworden. En de chauffeurs verleenden eerste hulp. Er vallen buien, soms met onweer. Vanmiddag ook droge periode met zon. Later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 6 met daar 10 minuten op onthoud. Vanwege werkzaamheden is de spitsstrook dicht. A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een politieonderzoek is de linkerrijstrook dicht. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij Vught, 2 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is dicht.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar 6,99.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Kessie, Kenno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week.
12: week strandwagens en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Een extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
21: Danny Elbersen. Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Dit is Koffie en Classics en natuurlijk heel veel sport. Zo direct het

Grand Prix Radio, je sportradio. Goedemorgen. 3 juni vandaag, er wordt gespeeld in Parijs. Roland Garros is bezig, het grote tennistoernooi. En vandaag staan de kwartfinales op het programma. De eerste spelers zijn inmiddels de baan opgegaan voor de wedstrijden in het enkelspel. Helaas geen Nederlandse tennissers meer in actie. Die zijn in de eerdere rondes helaas uitgeschakeld. Maar de overgebleven deelnemers bepalen vandaag onder andere wie er doorstoot naar de halve finales. Het blijft dus spannend daar in Frankrijk. En komend weekend wordt het ook spannend in Monaco, want de Formule 1 moet daar rijden met natuurlijk het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy, wat je kan beluisteren tijdens de sessies. Onder andere de kwalificatie in de race op zaterdag en zondag. Maar er gebeurt meer, want ook de Porsche Supercup moet in actie komen. Veel Nederlandse deelnemers, Wouter Boerenkamps, Dirk Schouten. We hebben natuurlijk Jaap van Lagen, de routinier, in het veld zitten. En Flint Schuring, de junior, die natuurlijk super talentvol is. Porsche Supercup kwalificeert vrijdagmiddag om 7:15. De race is zondagochtend om 12:05. Wordt uitgezonden op

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renstal verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden beide partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari-races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst. Met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Free Radio, je sportradio. En natuurlijk heb je je oranje shirt al klaar liggen om alvast te oefenen. Want vanavond is de officiële uitzwaaiwedstrijd voor het Nederlands elftal voordat ze naar het WK vertrekken. Dat begint, moet ik het goed zeggen, 11 juni tot 19 juli. Ja, zeg ik het goed. De laatste wedstrijd, de uitzwaaiwedstrijd, is vanavond in de Kuip. Nederland speelt tegen Algerije. En die wedstrijd wordt om 20:15 ook uitgezonden op NPO 1. Dus ja, dan kun je je oranje shirt ook vast even testen. En als je dan toch je shirtjes wilt testen... Hey, Grand Prix Radio heeft een webshop. Daar zitten onder andere goodies in, zoals leuke sweaters, hoodies, t-shirts en ook koffiemokken. Met onder andere de legendarische kreet Yo Hey Yo Ho van Olaf Mol erop. Misschien leuk als je er eentje aantrekt voor zondag tijdens de grote prijs van Monaco. Ja, als je wil weten wat we allemaal hebben voor je, kijk even in de Grand Prix Radio app. Rechts onderin staat een icoontje van de webshop. Als je dat aanklikt kun je zien wat er allemaal in huis is. Kun je je goed voorbereiden. Hey, fijn dat je erbij bent.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
12: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 richting Den Bosch staat file tussen Drunenwest en Vlijmen 5 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik 6 kilometer met een 15 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Danny Elbersen. Met zo direct meer over het WK 3x3 basketbal. We'll be right back.

fijne woensdag. En op die woensdag wordt er gespeeld basketbal. Want Leiden en Zwolle moeten het tegen elkaar opnemen in de BNXT League. De twee ploegen van Leiden en Zwolle staan tegenover elkaar in de eerste wedstrijd van de finale van de playoffs. Leiden speelt het eerste duel voor eigen publiek en hoopt natuurlijk gelijk een voorsprong te nemen in de Best of Five Series. De spelers beginnen om 8:00 aan de belangrijke wedstrijd op jacht naar de landstitel. Meer basketbal vandaag natuurlijk ook in het Poolse Warschau. Daar is het 3x3 WK basketbal bezig. De mannen van Nederland die komen straks om 2:50 uit te spelen tegen Japan. Om 3:10 is dan de volgende wedstrijd voor de mannen. Dan moeten ze het opnemen tegen Duitsland. Vanavond om 6:30 spelen de vrouwen ook tegen Madagaskar. En om 9:15 spelen de Nederlandse vrouwen, de regerend wereldkampioen, tegen Polen. Dus belangrijke wedstrijden vandaag daar in Warschau. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, je sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europees kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Ze geeft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Like no other.

Grand Prix Radio. En zo sluiten we met de Dire Straits. Koffie en Classics swingend af. Maar we gaan zo direct ook swingend verder. Want hij staat hier al klaar. Alexander Stevens zo direct met de muzikale lunch. Praat je onder andere bij over de actuele sportgebeurtenissen. En werpt ook een blik op de Giro d'Italia voor vrouwen. Want wat komen de dames vandaag tegen in de etappe? De vijfde etappe van de Giro. Je hoort het straks bij Alex.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De overheid hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dwangsommen worden met een jaar uitgesteld, heeft de Raad van State bepaald. Als ouders te lang moeten wachten op schadevergoeding, kunnen ze naar de rechter stappen. Die moet dan binnen 2 weken beslissen, maar dat zou onhaalbaar zijn. Niet staat een naamswijziging van GroenLinks-PvdA nog in de weg. Van de Raad van State mag de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen de naam veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in hun naam hadden bezwaar gemaakt omdat ze bang zijn voor verwarring. Maar dat staat los van de landelijke verkiezingen. Erben Wennemars heeft kort geleden een herseninfarct gehad. Dat schrijft zijn vrouw Renate in de Stentor. De 50-jarige oudschaatser merkte dat er iets aan de hand was en ging zelf naar de huisarts. Die verwees hem door naar het ziekenhuis en daar bleek dat hij een beroerte had gehad. Wennemars is weer thuis en maakt het goed. En een enorm waterballet in een winkelcentrum in Spijkenisse. Volgens regiozender Rijnmond sprong door een klap de sprinklerinstallatie aan en stond de boel al gauw blank. De brandweer kon in eerste instantie de bediening van de sprinklers niet vinden en merkte ook dat de afwatering verstopt zat. Het water wordt weggepompt. In het noordoosten en oosten komen buien voor. Daarna droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in het zuiden van het land is nog veel vertraging door een paar ongelukken. Op de A59 naar Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen. 3 kwartier extra reistijd. De politie doet daar nu onderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik. 1 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A65 van Den Bosch naar Tilburg bij Vught 1 kwartier vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. De N65 vanuit Tilburg bij Vught 4 kilometer met daar 1 kwartier oponthoud. En op de A76 van Aken naar Geleen bij Geleen 8 kilometer met 1.5 uur vertraging. Dat komt door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 € bij Burger King.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89 €. Lidl, je verdient het.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
14: je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hak je dag!
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
23: Peugeot.
24: Grand Prix Radio.
25: Alexander Stevens.
26: Goedemiddag, de nationale ploeg van Zwitserland. De voetbalploeg is zonder Bril en Bolo afgereisd naar Amerika. Hij heeft problemen met zijn visum. En men verwacht dat nog meerdere voetballers die problemen gaan hebben.

woensdag. En Zwitserland heeft een probleempje. En dan hebben we het over de nationale voetbalploeg. Je hoorde het zojuist al dat een van de voetballers, in dit geval aanvaller, Brill Embolo, die moest afreizen naar Amerika, omdat ze zich natuurlijk voorbereiden daar voor het WK. Maar hij heeft problemen met zijn visum. De zogenaamde verplichte digitale reistoestemming, die is niet in orde. Er wordt nader onderzocht wat er aan de hand is, en er wordt ook nader onderzoek gedaan naar zijn aanvraag. En wat speelt daar dan? Dat is nog onduidelijk, maar het is ook onduidelijk daardoor wanneer hij zich bij de selectie van Zwitserland kan voegen. Zwitserland is een van de tegenstanders trouwens van Oranje in de groepsfase natuurlijk van het WK. En belangrijk is natuurlijk om te weten dat hij niet de enige is die tegen problemen aanloopt. Amerika heeft een vrij strikt beleid als het gaat over de visums. En het zal meerdere voetballers kunnen gaan opbrengen. Maar in ieder geval, hij is de eerste waarbij het naar buiten is gekomen. Straks gaan we het even hebben over Ajax, want ook daar speelt het nodige. En we gaan het hebben over het World Endurance Championship. En dat heeft alles te maken natuurlijk met autoracen. In dit geval de hypercar-klasse. En dat dan heeft weer te maken met Le Mans. En dat zit er ook weer aan te komen. Kortom, lekker hier blijven. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog twee overwinningen scheiden de Oranje Vrouwen van het wereldkampioenschap in Brazilië. En de bondscoach Arjan Vuurink staat voor een belangrijke keuze. Fit talent of teruggekeerde routine? Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Selectie kan nog geen beroep doen op Viviane Minema, die na een blessure en vanwege familieomstandigheden niet fit genoeg is. Wel keert een grote groep ervaren krachten terug. Speelsters zoals Danielle van der Donk en Jackie Groene brengen samen honderden interlands aan ervaring mee. Maar Vuurink benadrukt dat deze routine van grote waarde is voor de komende beslissende duels, maar geen garantie is voor een basisplaats. Bondscoach selecteert puur op basis van wat nodig is om het hoofddoel te bereiken, en dat is die directe kwalificatie. Concurrentie in de spelersgroep is groot. Tijdens de vorige interlandperiode pakten jonge talenten zoals René van Asten en Wieke Kapteijn namelijk belangrijke punten tegen Frankrijk. Daardoor staat Nederland momenteel eerste in de kwalificatiepool. En Vuurink geeft aan dat het inpassen van jeugd geen doel op zich is, maar dat hij zoekt naar de juiste balans. Grote wijzigingen in het elftal verwacht hij niet, al worden fitheid en frisheid aan het einde van dit lange seizoen natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Eerste test volgt in de uitwedstrijd tegen Ierland in Cork. En daarna wacht in Almelo een thuiswedstrijd tegen Polen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Free Radio, jouw sportradio met Mojo en Lady Hear Me Tonight. En dat was dan weer Soup for One van Chic. Ja, ik hoor je zeggen, wat bedoel je daarmee? Dat is dat sampletje in Mojo met Lady. Het is 1:08. Het is je woensdagmiddag. Smakelijk eten. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met het nieuws dat de Europese kampioenschappen baanwielrennen volgend jaar in Duitsland zijn. In Berlijn, in februari dus. Dat heeft zojuist de Europese Wielerbond, UEC, bekendgemaakt. Het evenement volgend jaar in Berlijn is van 10 tot en met 14 februari. De Europese kampioenschappen baanwielrennen vormen ieder jaar de belangrijkste evenementen voor de baanwielrenners. Begin dit jaar vond de strijd om de titel plaats in Turkije. Dat was in Konya. Dat toernooi eindigde trouwens voor Nederland teleurstellend zonder medailles van goud. Grappig, een jaar eerder namelijk, het jaar daarvoor, waren we in België, toen daar het EK was, nog het succesvolst uit de EK-geschiedenis. Toen behaalde Nederland bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen maar liefst 8 keer goud, 4 keer zilver en 4 keer brons. Het EK dus, komende februari in 2027 in Berlijn, telt ook mee voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Die worden natuurlijk dan weer een jaar later gehouden in Los Angeles. Het is in ieder geval interessant om het in de gaten te houden, want we hebben natuurlijk wel wat namen die daar voor medailles zouden moeten kunnen zorgen. Langzaamaan gaan wij richting 12:30, richting de lunch. Smakelijk eten, het boterhammetje erbij. En ken je deze nog? De dames van de Bengals bij Grand Prix Radio. Jouw

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Iets voor 12:30 met de Bengals en Walk Like an Egyptian. Suzanne Hofstad erbij, hè, bij de Bengals. Ja, dat weten we dan wel weer. Het is een dagje waarbij de zon af en toe schijnt deze woensdag. Later vanuit het westen uit meer bewolking. In het oosten kan er trouwens wel een buitje voorkomen met wat druppels. Temperaturen vandaag tussen de 16 en 20 graden. Zo ben je terug met meer sport.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
12: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
17: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
15: Bestel je OBU op netlink.nl. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen de afrit Arkel en Knopendijl 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A59 richting Den Bosch tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen een half uur vertraging. In 7 kilometer stilstaand verkeer, dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op tussen Den Bosch, Maaspoort en Nieuw-Kuik 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Alexander Stevens. Erben Wennemars is getroffen door een herseninfarct. Zo de details.

Grand Prix Radio, Martin Garrix. Nieuwe single samen met Ed Sheeran, die heet Repeat It. Het is je woensdagmiddag. Het is, eens even kijken, 8 minuten over 12:30. Erben Wennemars, je hoort het net al even op het nieuws, maar wel bijzonder nieuws. Hij is namelijk getroffen door een herseninfarct, de voormalig schaatser. Zijn vrouw Renate meldt dat de tweevoudig wereldkampioen sprintschaatsen, hè, want zo kennen we hem, inmiddels 50 is hij, is behandeld voor een propje in zijn hersenen. Hij kreeg het infarct tijdens een telefoongesprek. En tijdens dat telefoongesprek kreeg hij een vreemd gevoel. Hij begon ook warrig te praten. En toen had hij toch nog de tegenwoordigheid van geest om naar de huisarts te fietsen. Dat deed hij dus vervolgens ook en die stuurde hem snel richting het ziekenhuis. Na een kort verblijf in het ziekenhuis is hij verder zonder restricties weer naar huis gestuurd. De familie van Erben Wennemars laat in ieder geval weten dat ze behoorlijk geschrokken zijn, maar dat Erben, en dat is het allerbelangrijkste, het naar omstandigheden goed maakt. En dat is dus het goede nieuws. Zometeen gaan we richting de sportredactie. Daar loopt Ronald van der Geer rond. Hij zit voor je klaar met een nieuwe aflevering van Sport in het Kort. Maar eerst hebben we voor je op je woensdagmiddag tijdens lunch hier Aerosmith bij Grand Prix Radio. I could stay.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. De nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau. Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veel eisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
0: Dit is jouw sportradio.

lekker Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Het is bijna 10 voor 1. Het is je woensdagmiddag. Smakelijk eten. Het Formule 1 weekend. Monaco zit eraan te komen. En Red Bull kijkt toch met voorzichtig optimisme naar de Grand Prix dit weekend. Het team hoopt de wisselvalligheid van de laatste races achter zich te kunnen laten. Na een duidelijke verbetering wat ze hadden in Miami, leek het team in Canada weer een stap terug te doen. Max Verstappen uitte na de kwalificatie in Canada nog behoorlijk wat kritiek op de afstelling van zijn auto, maar uiteindelijk een derde plek in de race zorgde toch voor enige opluchting binnen het team. En nu met Monaco wat eraan zit te komen, heeft men dus een glimlach op het gezicht. Dat heeft ook Formule 1-coureur Charles Leclerc. Hij heeft namelijk zijn contract bij Ferrari verlengd. En dat is lekker. He, aan de vooravond van zijn thuis Grand Prix. Ferrari, de Italiaanse renstal, maakte bekend dat hij dus, Leclerc, 28 jaar, inmiddels heeft bijgetekend voor de komende seizoenen. Dat betekent dus dat ze de exacte duur van het nieuwe contract niet hebben onthuld. Leclerc is al een tijdje verbonden aan Ferrari, sinds 2019... en noemt de verlenging met Ferrari een voortzetting van zijn droom. Met de nieuwe overeenkomst slaat Ferrari een belangrijke slag op de rijdersmarkt. Want dat betekent dat Leclerc er vanaf wordt gehaald. En ze verzekeren zich natuurlijk van de diensten van de topcoureur. En dat is ook belangrijk natuurlijk in hun ambitie richting het WK. Want uiteindelijk, wat ze willen, is natuurlijk weer sinds lange tijd wereldkampioen worden met Ferrari. En daar ligt nou net de uitdaging, ja. Het is je woensdagmiddag, smakelijk eten. We gaan het straks natuurlijk ook hebben over voetbal. We gaan het hebben over het WK. Eerst neem ik je mee terug naar een van de mooiste periodes qua muziek. De 80's met Swing Out Sister hier bij Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio. Jouw sportradio, iets voor 1 uur met Swing Out Sister en Surrender. FC Groningen, de voetbalclub, heeft zich definitief versterkt. Is zojuist bekend geworden met Travis Hernes. Dat is een Noor middenvelder en hij is 20 jaar. Werd gehuurd het afgelopen seizoen van het Engelse Newcastle United. En die samenwerking is eigenlijk vanuit beide kanten goed bevallen. Waardoor Groningen de koopoptie in het huurcontract heeft geactiveerd. Hernes heeft bij de club die afgelopen seizoen trouwens als 9e eindigde in de competitie een contract getekend dat hem tot de zomer van 2030 in het noorden van Nederland houdt. Oftewel, inderdaad, in Groningen in dat geval. Zometeen nog veel meer sport voor je. We gaan even bijpraten over natuurlijk het komende Formule 1 weekend. Hier live te beluisteren. We gaan het hebben ook over de Nederlandse voetbalvrouwen. Die bereiden zich namelijk voor op 2 belangrijke duels. Daarover zometeen meer hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, het is de nieuwe van Offenbach. Die heet Miles Away. Het is iets voor 1 uur. Het is je woensdagmiddag met af en toe een zonnetje trouwens. Later trouwens wel vanuit het westen uit bewolking. In het oosten kan een bui voorkomen. Die is mogelijk eerst nog met onweer. De temperatuur vandaag tussen de 16 en 20 graden. Zometeen even bijpraten over de headlines van het nieuws. Uiteraard, mochten er files zijn, dan hoor je het ook gelijk. En straks ben je terug met heel veel sport.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In een loods in Brabant zijn bijna 200.000 illegale vapes met smaakjes in beslag genomen. Die mogen hier al een tijd niet meer worden verkocht. Inspecteurs van de NVWA kwamen de loods op het spoor door een webshop met vapes. Alles wat in de loods werd gevonden is vernietigd. De eigenaar krijgt een flinke boete. Voor de dodelijke aanvaring op de Waddenzee eist het OM in hoger beroep dezelfde straf als de rechtbank. Die veroordeelde de kapitein van een snelboot tot 240 uur taakstraf voor de aanvaring met een watertaxi. 4 opvarenden van de gezonken taxi kwamen om het leven. Ook eist het OM nog een beroepsverbod voor de kapitein van 4 jaar. Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens schuldig gemaakt aan discriminatie. In een vacature uit 2024 stond dat een man of een vrouw, maar geen X werd gezocht als nieuwe hoofdredacteur. Dat mag volgens het college niet. Het OM noemde de advertentie vorig jaar kwetsend, maar niet strafbaar. En als de kosten van het goedkope zomertreinabonnement te hoog worden, dan stopt de verkoop. Er is 118 miljoen euro voor uitgetrokken en daar willen we niet overheen, zegt staatssecretaris Bertram. Met de pas kun je vanaf 15 juni voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de sterk gestegen energieprijzen. In de noordoosten en oosten nog buien. Vanmiddag droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Vooral op de A59 moet je veel geduld hebben tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch ter hoogte van Vlijmen. Richting Den Bosch heb je 3 kwartier oponthoud en de andere kant op is de vertraging 1 kwartier. Het komt door een politieonderzoek. De N200 in Noord-Holland zijn werkzaamheden. Van Amsterdam naar Haarlem kost dat je 1/2 uur extra tussen Westpoort en Halfweg. En er staat een pechgeval op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Del. Daar is de vertraging bijna 1 kwartier.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh,
2: Dan moet je Bart van Univer hebben.
11: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
17: Boost yourself.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
23: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
27: Hé, hey, bedankt.
28: Merci.
27: Thanks.
26: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
29: Grand Prix Radio.
30: Alexander Stevens.
0: Goedemiddag, 1 uur geweest in de Engelse Premier League... heeft Manchester United de Deense spits Rasmus Højlund... definitief verkocht aan Napoli. Daar verhuurden ze hem al een tijdje aan, maar nu dus definitief.

Grand Prix Radio is jouw sportradio met Fleetwood Mac en Tell Me Lies, Little Lies. Het is bijna 10:50 geworden. Smakelijk eten als je bezig bent met de lunch op deze woensdagmiddag. En de Nederlandse voetbalvrouwen bereiden zich voor op twee belangrijke duels in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar wat ze hebben. Natuurlijk onder leiding van de bondscoach Vuurink probeert een mix van toch wel ervaren krachten, maar ook dat nieuwe jonge talent uiteindelijk plaatsingen af te dwingen voor het WK. De damesploeg staat voor een uitwedstrijd klaar tegen Ierland en een thuiswedstrijd die ze moeten spelen tegen Polen. De eerste cruciale ontmoeting is vrijdag aanstaande. Dat is in en dus tegen Ierland. En ze spelen dat in Cork. Daar ben ik ook al een tijd niet meer geweest. En ze spelen dat rond een uur of 8:30 Nederlandse tijd. Natuurlijk is er vanavond ook voetbal, hè, want Nederland speelt een potje tegen Algerije. Ook dat wordt gespeeld. Wat zal daar de uitslag van zijn? Nou, daar gaan we het straks even over hebben. Ik wil daar wel je mening over hebben. En heb je vertrouwen, en dat is ook wel interessant, heb jij vertrouwen in wat Oranje op de mat zal gaan leggen? Dat zijn de vragen die ons deze woensdagmiddag hier ons bezighouden, deze 3 juni. En natuurlijk houdt ons bezig wat zit er bij jou op de boterham. Is het deze woensdag luxe of is het gewoon een simpel plakje kaas? Smakelijk eten hoe dan ook. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit, hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd en dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen en Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze test niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is 18 minuten over 1. Langzaamaan gaan we richting half 2. Smakelijk eten tijdens de woensdaglunch. Oranje natuurlijk speelt vanavond de traditionele, mogen we bijna wel zeggen, uitzwaaiwedstrijd. Het is wel een emotionele lading, zou je zeggen. Het is de uitzwaaiwedstrijd, omdat ze natuurlijk starten met het wereldkampioenschap en morgen op het vliegtuig richting Amerika gaan. Er wordt gespeeld in de Rotterdamse Kuip vanavond. Algerije is de tegenstander. En het duel is natuurlijk eigenlijk de finale test, hè, voordat ze afreizen. Veel fans vanavond in de Kuip, veel kaarten verkocht. En voor natuurlijk veel spelers op het veld is het de laatste kans om een basisplaats te veroveren. En een beetje in een goed daglicht te komen staan natuurlijk bij de bondscoach. Wordt het een jacht op de wereldtitel? Ja, dat is het bij deze al. Maar gaat dat slagen? Dat is de volgende vraag. We gaan het zien vanavond. De wedstrijd tegen Algerije begint in Rotterdam om 9:15. En dat is dus de ultieme test. En misschien wel voor ons de ultieme wedstrijd om het gevoel te krijgen voordat we afreizen. En ik zeg we, want dat is het gevoel wat we erbij hebben natuurlijk. Zo direct even bijpraten over Heracles Almelo. Maar eerst Simply Red op je woensdagmiddag tijdens de lunch bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio, jouw sportradio met Snow Patrol en Shut Your Eyes. Het is een heerlijk dagje vandaag, hè? Ik hoor je denken, hoe bedoelt hij? Nou, in de zin van dat het heel veel erger had kunnen zijn. Want gisteren was het natuurlijk met die plensbui een stuk minder. Vanmiddag is er af en toe gewoon nog een zonnetje. Vanuit het westen is er wel meer bewolking. En in het oosten is er nog misschien wel kans op een bui met onweer. Maar op zich is dat een minder erg verhaal dan gisteren. Temperaturen kunnen vandaag nog oplopen tot rond en om de 20 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw, maar trekken er ook opnieuw buien over het land. Een beetje hetzelfde weerbeeld. Maar morgen komt die onweer weer terug met hagel, wind, vlagen, etc. En de temperatuur is morgen ook nog een stukje lager dan vandaag. Zometeen ben je terug natuurlijk met veel meer voetbal, veel meer Formule 1. Het Formule 1 weekend van Monaco zit eraan te komen. Dus als je hier blijft, mis je niks.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam bij Barneveld. De vertraging is daar 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden. De spitsstrook is dicht. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Arkel en Knopendijl. Daar een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 richting Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen een half uur vertraging door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Alexander Stevens.
0: Wat zijn de kansen van Oranje op het WK? Zometeen meer.

Fluitje van een Cent was het, hè, die hit van de J. Giles Band. En Centerfold, ken je hem nog? Het is 2:10. Het is Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de ronde van Italië vandaag voor de vrouwen is ook het nodige aan de hand. Ja, het is de 5e etappe op de kalender. En de dames, het peloton, krijgt een behoorlijk pittige rit voor de boeg. Ze zijn inmiddels vertrokken. Het is inmiddels een minuut of 40 geleden dat ze in Longarone op de pedalen gingen. Ze hebben 146 kilometer in totaal voor de boeg. Dat gaat door de bergen. En onderweg wachten er vier behoorlijk flinke beklimmingen. Waaronder de Passo del Crocchi, de Passo del San Antonio en de Costa de San Niloco. Na deze kilometers door het Italiaanse landschap bereiken de dames naar verwachting ergens tussen 4:45 en 6:00 de finish. De finish vandaag is in het, de naam alleen al, hè, Santo Stefano di Cadore. Ik bedoel, dat klinkt gelijk van daar wil ik op vakantie. Nou, dat kan natuurlijk. Dat is ook een van de redenen waarom de Giro wordt gereden. Is natuurlijk één grote reclame voor Italië. Laat dat duidelijk zijn. Je hoort er veel meer over natuurlijk over die finish zo dadelijk hier bij Grand Prix Radio. En we gaan zo richting sport in het kort. Ronald van der Geer op de sportredactie zit voor je klaar. Je hoort hem bij jouw sport.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal laat niet aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
0: Dit is jouw Sportradio.

Marley and the Wailers en Iron Lion Zion. Langzaamaan richting 2 uur. Het is een lekker sportieve woensdag natuurlijk vandaag. Behalve het feit dat Oranje vanavond moet voetballen. Je weet het, hè, tegen Algerije, een testpotje. Maar is het natuurlijk ook gewoon Roland Garros vandaag? Had je daar al over nagedacht? Roland Garros is gewoon ook vandaag. Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Waarom ook niet? Wat kan daar gespeeld worden en gedaan worden? Je hoort het zo meteen bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio met nu U2. Sometimes you can make it on your own. Hoe toepasselijk tijdens het tennissen.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kort geding over het inreisverbod voor J elk moment kan beginnen, is de rapper al aangekomen in Nederland. En dus kan hem officieel de toegang niet meer worden ontzegd. Over de rapper is veel te doen vanwege antisemitische uitspraken in het verleden. Een aantal landen heeft zijn optredens om die reden gecanceld. Een medewerker van het Radboud UMC wordt de komende tijd vaker getest op het Hantavirus. Volgens het ziekenhuis was een test zwak positief. Toch heeft de medewerker geen ziekteverschijnselen. Het Radboud UMC behandelde een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het Hantavirus besmet was geraakt. Het wordt tijd dat de overheid gaat presteren en dat het kabinet Jetten de trend van gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. Dat vindt de Tweede Kamer. De oppositie twijfelt onder meer aan de belofte om de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Er moet echt een tandje bij, zegt GroenLinks-PvdA. Voor Ja 21 mag het juist wat minder. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver is blij dat de kiesraad akkoord is met de nieuwe naam Pro-Nederland, kortweg Pro. Bij Sven op 1 zei Klaver dat een belemmering nu weg is. Wel moet de Tweede Kamer er nog over stemmen, maar daar heeft Klaver alle vertrouwen in. In het noordoosten en oosten nog enkele buien. Daarna op veel plaatsen droog met af en toe zon. En het is 18 tot 20 graden. Later in het zuidwesten meer bewolking en kans op regen. Vanavond valt op meer plaatsen wat regen.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de spitsstrook dicht. A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen Drunenwest en Nieuw-Kuik. 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
6: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
16: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Psst.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
19: Ja hoor.
20: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
20: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
23: Adtap.
22: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Het is de lekkere van Albert Heijn.
26: Een nieuw toestel?
27: Onze oude was toch goed?
28: Sorry, het is WK.
29: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt. Grand Prix Race.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. Bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was er ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool, maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Oranje fans

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij Oldenzaal 5 minuten extra. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 minuten vertraging. Door werkzaamheden is daar de spitsstrook dicht. Dan de M50 Zwolle-Emmeloord. Die is bij knooppunt Hattemerbroek afgesloten door een ongeluk. Verkeer richting Kampen rijdt om via de afrit Zwolle-Zuid op de A28.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renster al verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden bij de partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst, met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
0: Dit is jouw sportradio. De

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Spijkenisse moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Verder kreeg hij TBS. Hij wist zeker 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zit hij ze onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. Kanye West, of Ye, was al in Nederland voordat het kort geding zou beginnen of hij überhaupt mocht komen. Het Centraal Joodse Overleg probeert zijn komst tegen te houden vanwege zijn antisemitische uitspraken. Dat kort geding is nog bezig. Zaterdag en maandag geeft Ye 2 concerten in Arnhem. Het Nederland-ticket, het goedkope treinkaartje om mensen uit de auto te krijgen, is al een week eerder te koop. Vanaf 15 juni, zegt de NS. Mensen kunnen dan voor een paar tientjes per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. Je mag het abonnement maximaal 2 maanden gebruiken. En de wateroverlast in een winkelcentrum in Spijkenisse vanmorgen was het gevolg van een explosie die vervolgens de sprinklerinstallatie aanzette. Dat meldt Rijnmond. Zo'n 12 winkels hebben schade. Wat er is ontploft is niet duidelijk. Wel is in een glazen deur van een winkel iets te zien wat op een kogelgat lijkt. In het oosten vallen een paar buien. In de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. A27 richting Breda tussen Lexmond en Gorkum 10 minuten extra. Komt er een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 10 minuten extra reistijd.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn-Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europees kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Schrijft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende Groene formatie. Ze maakte overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89.

0: Lidl.
1: Je verdient het.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis in, mooi wonen.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 120 kilometer file en deze individuele files leveren vooral maar een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen en die kosten je allemaal 10 minuten extra. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 4 kilometer. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam rijdt het langzaam over 8 kilometer. En de N242 van Heerdoegewaard naar Alkmaar bij industrieterrein Boekelemeer 3 kilometer aansluiten.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog twee overwinningen scheiden de Oranje Vrouwen van het wereldkampioenschap in Brazilië. En de bondscoach Arjan Vuurink staat voor een belangrijke keuze. Fit talent of teruggekeerde routine? Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Selectie kan nog geen beroep doen op Viviane Minema, die na een blessure en vanwege familieomstandigheden niet fit genoeg is. Wel keert een grote groep ervaren krachten terug. Speelsters zoals Danielle van der Donk en Jackie Groene brengen samen honderden interlands aan ervaring mee. Maar Vuurink benadrukt dat deze routine van grote waarde is voor de komende beslissende duels, maar geen garantie is voor een basisplaats. Bondscoach selecteert puur op basis van wat nodig is om het hoofddoel te bereiken, en dat is die directe kwalificatie. Concurrentie in de spelersgroep is groot. Tijdens de vorige interlandperiode pakte jonge talenten zoals René van Asten en Wieke Kapteijn namelijk belangrijke punten tegen Frankrijk. Daardoor staat Nederland momenteel eerste in de kwalificatiepool. En Vuurink geeft aan dat het inpassen van jeugd geen doel op zich is, maar dat hij zoekt naar de juiste balans. Grote wijzigingen in het elftal verwacht hij niet, al worden fitheid en frisheid aan het einde van dit lange seizoen natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Eerste test volgt in de uitwedstrijd tegen Ierland in Cork. En daarna wacht in Almelo een thuiswedstrijd tegen Polen.
1: Dit is
0: jouw sportradio. It's

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 60.000 VMBO-leerlingen moeten iets meer geduld hebben voor ze de uitslag van het praktijkgedeelte van hun examen krijgen. Die zouden ze vandaag krijgen, maar door een technische fout wordt dat morgen. Onwijs vervelend, zegt iemand van de Onderwijsbond. De uitslag van het theoriegedeelte komt volgende week. Het was vorige week prachtig weer en dat hebben mensen met hooikoorts gemerkt. Nog nooit gingen er dit jaar zoveel mensen naar een huisarts met klachten. Vergeleken met de week ervoor was er een verdubbeling, blijkt uit onderzoek. Bij warm en droog weer zijn er namelijk meer pollen en nu het is gaan regenen, verdwijnen die. Tweede Kamer stemt volgende week over het veranderen van de naam van GroenLinks PvdA in Pro. Vanochtend keurde de Raad van State de nieuwe naam al goed, maar de Kamer moet er ook mee akkoord gaan. De voorzitter heeft een brief geschreven waarin hij Kamerleden adviseert om voor te stemmen. Pro voldoet namelijk aan alle regels. En een bijzondere oorzaak voor een stroomstoring in het pretpark in Hengelo. Er waren naaktslakken in een elektriciteitskast gekropen en hebben daar voor kortsluiting gezorgd. 5 attracties konden daardoor niet worden gebruikt. Het park hoopt dat hij het aan het eind van de dag weer doet. In het oosten vallen een paar buien, in de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in de Randstad. Alles bij elkaar opgeteld staat er net geen 330 kilometer file. Dit is wat er opvalt. In het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je tussen Budel en Knoopert Leendeheide ruim een half uur vertraging. Er staat 11 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook ruim een half uur extra ben je kwijt op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer. Er staat 5 kilometer door een ongeluk met 5 auto's. Zijn de linker- en de rechterrijstrook dicht. Alleen de middelste rijstrook is vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. Een kwartier vertraging door een ongeval. De rechterrijstrook is afgesloten. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam door een vrachtwagen met pech. En de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. 35 minuten vertraging. Door een ongeval is hier de rechterrijstrook dicht.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, pof jij even?
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja.
18: Echt serieus? Wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
21: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Radio. Rick van Veldhuizen.
4: Onderweg naar een Formule 1 weekend en Red Bull klinkt positiever richting Monaco. Maar dat is niet automatisch een Verstappen weekend. Ferrari en McLaren hebben precies de auto-eigenschappen die in Monte Carlo kunnen gaan helpen.
3: Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: wat, hè?
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Hallo, hallo. Het is woensdag 3 juni 2026. Ja, en de zon schijnt niet echt dat je zegt van wow. Af en toe komt hij er heel flauwtjes doorheen. Maar verder ook heel veel donkere bewolking waar af en toe wat uit komt vallen. Het is niet echt dat je zegt optimaal. Maar goed, we doen het ermee. Het is ondertussen alweer de meteorologische zomer. En dit is het dan.

centimeters tussen de vangrails. En precies daarom wordt dit weekend interessant. Laat ik het zo formuleren. Mercedes is dit seizoen sterk, maar op Monaco kan dat voordeel kleiner dus gaan worden. Ferrari is sterk in de bochten. McLaren voelt zich goed in de langzame bochten. En Red Bull hoopt dat Verstappen zijn kwalificatievermogen iets kan gaan forceren, zodat hij toch kans maakt om vooraan te rijden. Toch is Red Bull niet ineens favoriet. Er zijn ook analisten die waarschuwen dat Monaco juist een probleem kan blijven als de auto van Verstappen niet soepel genoeg over de hobbels en de curbstones gaat. En dan het andere verhaal met wielen, maar dan aangedreven door trappers. Anna van der Breggen die rijdt vandaag in de roze leiderstrui in de Giro d'Italia Women Ragazza. En dat is niet zomaar een symbolisch moment. Gisteren won ze de klimtijdrit met meer dan een minuut voorsprong op haar belangrijkste concurrenten. En vandaag moet ze die trui meteen verdedigen in een lastige bergrit van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Dat zijn 146 kilometertjes, meerdere beklimmingen en meer dan 3000 hoogtemeters. Demi Vollering en Marlen Reuser moeten dus iets gaan verzinnen. Wacht is namelijk gevaarlijk, want Van der Breggen heeft al een serieuze tik uitgedeeld. Maar te vroeg aanvallen, ja, dan kan je ook in de rit keihard op je gezicht terechtkomen. En dat willen ze natuurlijk ook niet. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maar ook met heel veel lekkere muziek. Hebben we deze al gehoord? Nieuwe single van Samber. Hier is de Homewrecker.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. Nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau. Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veel eisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
0: Sportradio.
3: Ben jij er?

0: En Move Like Jagger samen met Christina Aguilera bij Grand Prix Radio.
1: Ja. Jouw sportradio.
0: Zeker. We hebben heel veel WK-nieuws. En dan heb ik het voornamelijk over het WK-voetbal. België heeft in de WK-voorbereiding met 2-0 gewonnen van Kroatië. Juri Tielemans maakte de eerste en Lukaku de tweede. En voor Lukaku was dat extra belangrijk. Hij maakte zijn 90ste interland goal en keerde terug na een lange periode met blessureproblemen. Maar bij België blijven ze voorzichtig. Bondscoach Rudy Garcia wil hem rustig brengen, die Lukaku. En ook Kevin de Bruyne vindt dat de Belgen nog stappen moeten zetten. Dat is misschien wel verstandig, want België heeft kwaliteit. Maar dit is niet meer de generatie die automatisch als topfavoriet kon worden aangemerkt. Nog meer nieuws in de voorbereidingen naar het WK. De Democratische Republiek Congo wil namelijk een oefenwedstrijd tegen Chili spelen. En dat willen ze in Spanje doen. Maar die wedstrijd ligt onder vuur door gezondheidszorgen rond, ja, daar komt-ie, ebola. De lokale toestemming voor het duel werd ingetrokken, terwijl de Congolese bond zegt dat de ploeg en de gezondheids- en sportieve regels helemaal in orde zijn. De ploeg bereidt zich voor momenteel in België, dus nog dichter bij Nederland. En veel spelers en stafleden zijn in Europa actief. Toch ontstaat er nu gedoe rond een oefenwedstrijd die sportief juist bedoeld was om richting het WK weer ritme op te doen. Gekkenhuis dit. Dit is zo'n verhaal dat laat zien hoe breed een WK-voorbereiding kan worden. Je denkt aan opstellingen, vorm, blessures en tactiek. Maar ineens gaat het dus over gezondheidsprotocollen. Ebola! Lokale bestuurders, de vraag waar je überhaupt mag oefenen. Ja, het is een heel gedoe.

0: is dan de heaven, hè? Ik bedoel, dat is voor iedereen verschillend. Heaven is a place on earth. Je hoort Belinda Carla bij Grand Prix Radio. Kom maar dan.
1: Jouw sportradio.
0: Haiti, die heeft in de WK-voorbereiding hard uitgehaald.

EK. En ja, dan kun je denken, leuk, ze zijn erbij. Maar deze ploeg liet tegen Nieuw-Zeeland zien dat ze niet naar het toernooi gaan om alleen maar shirtjes te wisselen en te ruilen. Nieuw-Zeeland krijgt daarmee een harde les, zeker verdedigend. Haiti speelde scherp in de omschakeling, pakte de kansen en kreeg ook nog een steun van een zeer luidruchtige achterban, die natuurlijk vanuit Fort Lauderdale niet echt heel veel verwijderd zijn van het thuisland Haiti. Dus ja, het is wel iets om rekening mee te houden. Haiti gaat niet naar het WK voor de ansichtkaartjes, maar echt voor de winst. Dan kom ik bij mijn vraag in het kader van de spraakmaker. Op een WK bestaan er bijna geen kleine landen meer. Dat is mijn stelling. En daar is dus die wedstrijd van Haiti tegen Nieuw-Zeeland aanleiding voor.

0: baard zitten. Regard hoorde je. Ride It bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Ja, wij vragen jou eens. Zijn we in Europa al een klein beetje te arrogant over al die kleine landen? Laat me even weten wat jij ervan vindt via de app of via de mail. Zometeen even lekker gepeperde muziek met de Red Hot Chili Peppers.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
5: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
7: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
6: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
7: Kenneth Smit.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
10: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
12: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
13: Dit is Grand Prix Radio.
14: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. 2 Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze flessen en stenen naar de politie hebben gegooid, meldt NA Nieuws. Het gebeurde in Volendam na de wedstrijd tegen FC Groningen. Ook krijgen ze een taakstraf en een boete. Bij een bedrijfsongeluk in de buurt van Den Bosch is een man zwaar gewond geraakt. Dat meldt Omroep Brabant. Hij was aan het sleutelen aan een auto toen er een spuitbus ontplofte. En bijna 60.000 VMBO'ers zitten een dag langer in de rats of ze wel geslaagd zijn voor hun praktijkexamen. Door een technische fout krijgen ze de uitslag morgen in plaats van vandaag. De uitslag van het theoriegedeelte is niet vertraagd.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment staat er zo'n 550 kilometer file. Je hebt vooral veel vertraging in Noord-Holland en in Brabant. Zo staat op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Knoopend Leendeheide 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je doet er nog wel 25 minuten langer over. Op de A9 Alkmaar tussen Knoopend Velzen en Akersloot 10 kilometer door de werkzaamheden daar. En bij Amsterdam op de A10 Zuid naar de A10 West tussen Overamstel en Knoopend de Nieuwe Meer 25 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Ook 25 minuten langer onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Eindhoven en Eerde, dat komt door een pechgeval. En op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Venrijn Noord en Boksmeer 7 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je nu 40 minuten extra.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Rick van Veldhuizen.
18: Sporten is gezond, maar sporter Erben Wennemars is getroffen door een herseninfarct. Tja.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Waiting for...
0: By the way, bij Grand Prix Radio. Nou, Erwin Weddemars, de vader van Joep... die heeft dus een herseninfarct gehad. 24 uur heeft hij in het ziekenhuis gelegen. Allerlei tests zijn er met Erwin uitgevoerd... en daarna mocht hij naar huis. Zonder leefregels of restricties, want nee... dit wordt niet veroorzaakt door te hard werken of te hard sporten. Tenminste, dat zeggen zijn artsen. Maar dan ben ik, heel flauw misschien, nog heel erg benieuwd... waar komt het dan wel door? Zou iemand dat kunnen aangeven of zwijgen we dan weer? Ik ben bang het laatste. Dan hebben wij nog een vraag uitstaan. Zijn wij in Europa een beetje arrogant als het gaat om de kleine landen... als Haiti, Curaçao, Kaapverdië of Nieuw-Zeeland? Moeten we daarvoor beducht zijn? Wat is jullie reactie? Klaas... uit de buurt van Apeldoorn zegt... wij doen altijd alsof alleen Europa en Zuid-Amerika kunnen voetballen. Maar dat is al lang achterhaald. Iedereen heeft tegenwoordig gewoon sterke spelers. Dus ook landen als Haiti. Nadia van der Meer uit Roosendaal. Een klein land zonder druk. Ja, dat kan juist levensgevaarlijk zijn. En die spelen vrij en blij met het idee... ja, hallo, niemand verwacht wat van ons, dus hier gaan we. Herman uit het Hoge Noorden. Kom op. 1-1... Enkele oefenwedstrijd zegt nog niet alles. Op het WK komt er ook iets bij als druk. Volle stadions, grote tegenstanders. Ja, dan zie je pas wie er overeind blijft staan. Nou ja, zou ook zo bij Haiti kunnen zijn natuurlijk. Yusuf uit Dronten zegt, juist Haiti vind ik heel erg mooi. Niet naar een WK gaan als toerist, maar meteen laten zien dat je tanden hebt. Marieke de Vries uit Zierikzee. Het verschil zit vaak niet meer in techniek, maar in de organisatie. Als zo'n ploeg goed staat en snel omschakelt... kan elke favoriet zich verslikken in een ploeg als Haiti. Ja, en dat maakt dit WK misschien ook wel extra interessant. Van die 48 landen ja, krijg je dus steeds meer onbekende namen... maar ook meer ploegen die zonder angst spelen voor de toplanden. En dat is lastig, want tegen een grote naam ben je altijd superscherp... En tegen een zogenaamd klein landje, ja, dan sluipt de gemakzucht er altijd vrij makkelijk in. En daar zijn we in Nederland heel erg goed in, kan ik je vertellen. Grand Prix Radio, jouw sportradio, we houden je graag op de hoogte van het laatste sportnieuws en de lekkerste muziek. Sam Fan.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit, hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd en dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen. En Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze test niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Dit is

0: Van Buren en Therapy. En soms hebben topsporters ook therapie nodig. Omdat ze misschien iets te gemakkelijk hebben gedacht over de inspanningen die ze moeten verrichten. Omdat ze dachten dat hun tegenstander wat kleiner van niveau zou zijn. Op Roland Garros bijvoorbeeld. Maja Szczurmińska. Die staat in de halve finale. De Poolse qualifier won van Anna Kalinskaya. Ja, die vind ik zelf wel heel erg prettig, zeg maar. Anna Kalinskaya. Zijn Russische. En staat ineens bij de laatste vier. Niet die Russische, maar die Poolse qualifier staat er ineens in. Dat is heel bijzonder. Niet als geplaatste topper. Niet als gedoodverfde kans hebben. Maar als speelster die zich via de kwalificatie toernooi in moest knokken. En ze is pas de tweede qualifier in het open tijdperk die de halve finale van Roland Garros heeft weten te halen. Dat maakt haar verhaal meteen ook een stukje groter dan één overwinning. Dit is zo'n toernooi waarin iemand uit de schaduw ineens op het hoofdpodium gestaan. Ja, ik had liever daar, zeg maar, qua mens, qua postuur, qua voorkomen, laat ik het zo zeggen, had ik Kalinskaya gehad. Ja, die ziet er gewoon echt. Ja, het is een Russische mevrouw, ik geef het toe. Maar oké, dit is seksistisch, bedenk ik me nu ineens. Stop daarmee. Dat is een goed idee. Ik stop daarmee. Daarom ook even deze annonce en klaar.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Twee Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze bij rellen de politie hebben belaagd, meldt NA Nieuws. Dat gebeurde in Volendam bij de wedstrijd tegen Groningen. Ze gooiden stenen en flessen naar de politie. Na aftrek van het voorarrest hoeven ze nog maar een dag te zitten. Wel krijgen ze nog een boete en een taakstraf. Bij een bedrijfsongeluk in Helvoort, vlakbij Den Bosch, is een man zwaar gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Er zou een spuitbus zijn ontploft toen hij aan het sleutelen was aan een auto. De man heeft brandwonden in zijn gezicht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor bijna 60.000 VMBO'ers die zaten te wachten op de uitslag van hun praktijkexamen is het nog een dag nagelbijten, want ze krijgen morgen pas duidelijkheid. Niet vandaag, zoals de bedoeling was, want door een technische fout is de boel vertraagd. De uitslag van het theoriegedeelte krijgen ze volgende week donderdag. En titelfavoriet Arina Sabalenka is uitgeschakeld op Roland Garros. De tennister sneuvelde in de kwartfinales tegen de Russische Diana Schneider uit Rusland. De uitschakeling van Sabalenka is de 2e grote verrassing in Parijs. Eerder vloog Jannik Sinner, de favoriet bij de mannen, er al uit. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. En ook gaat het flink waaien.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 700 kilometer file. Het is wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu in Noord-Holland en in Brabant. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je bijvoorbeeld een half uur extra nodig tussen het Rotterpolderplein en Akersloot. Er staat 17 kilometer file door werkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en Beverwijk-Oost 20 minuten extra door een auto met pech. Op de A27 Almere-Utrecht doe je er tussen Almere-Hout en Huizen een half uur langer over. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A73 naar Nijmegen tussen Venrij-Noord en Boksmeer is het oponthoud nu 20 minuten door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Kick it to the tribes.
9: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
16: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
17: Oranje fans opgeven.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders ga ik je mis.
1: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Renault.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
7: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
11: Grand Prix Radio.
12: Rick van Veldhuizen.
13: De Nederlandse 3x3 mannen basketbal winnen eerst van Japan, maar gaan daarna onderuit tegen Duitsland. De tussenronde lijkt dichtbij, maar vanzelf gaat het niet.

0: niet afdwingen, hè? Nee, dat gaat niet meer. We zitten in 2026. You can't hurry love. Hey, goedemiddag.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Harder, sneller, beter. Met Rick van Veldhuizen.
0: En om helemaal precies te zijn, het is vandaag woensdag 3 juni van het jaar 2026. Ik had het al over de Nederlandse 3x3 mannen basketbal hebben op het WK in Warschau hun eerste nederlaag geleden. Eerst werd Japan nog met 21-14 verslagen, maar daarna ging Oranje onderuit tegen Duitsland. En dat is geen ramp, maar wel een waarschuwing. Nederland had al eerder gewonnen van Nieuw-Zeeland en China en staat nog altijd er vrij goed voor. De tussenronde lijkt de logische volgende stap. Maar het toernooi is kort, fel en vooral ook genadeloos. Bij de

maar ook echt meteen keihard afgestraft. En de Nederlandse volleybalsters, dat zijn dus de dames, die beginnen morgen aan de Volleyball Nations League. En ze krijgen meteen een bijna krankzinnig openingsblok. Nederland treft in de eerste speelweek Brazilië, Italië en Turkije. Ja, dat zijn niet zomaar een paar sterke landen. Dat is de top van de wereldranglijst. En Brazilië is bovendien ook nog eens een keertje het gastland in deze speelronde. Oranje komt uit een vrij goede voorbereiding.

0: augustus begint de volleybal Nation League niet met warm lopen, maar meteen eigenlijk met een beetje tegen de muur oplopen. Tegen de muur omhoog sprinten. Zo moet je het een klein beetje zien. Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Doe mij nog even een lekker liedje. Martin Garrix en Ed Sheeran nu. Hier is Repeater.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal laat niet aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
0: Rick van Veldhuizen.

Wel op een liedje uit het psalmenboek van de kerk. I'm loving angels instead. Maar het onderwerp leent zich er dan ook voor. De Angels hoorde je bij Grand Prix Radio, Robin Williams. De Grand Prix van Monaco staat bijna op het punt van beginnen. Het wordt ook altijd wel de langzaamste, de kortste race op de Formule 1 kalender genoemd. Inhalen is niet mogelijk, zo goed als niet. De muren staan dichtbij. De safety car is bijna onderdeel geworden van het hele verhaal. In Monaco win je niet alleen met snelheid. Je moet ook het juiste moment weten te vinden en de juiste plek op de baan. En hopen dat de chaos achter jou gebeurt en vooral niet voor je. Heel veel mensen hebben toch zoiets van, ja, Max Verstappen is toch wel een hele snuggere coureur. Zou hij dan misschien zo handig weten te zijn om dat allemaal achter zich te laten, die ellende? Dan Colombia. Colombia is terug op het WK na 8 jaar afwezigheid. En de grote man naar wie iedereen gaat uitkijken daar in Colombia is Luis Diaz. Hij heeft een heel sterk seizoen achter de rug bij Bayern München. Heeft het niet gehaald tot in de finale van de Champions League, maar is echt wel bepalend geweest. Maar ook voor Colombia, de speler die dus echt de wedstrijden moet gaan openbreken. En Colombia komt terug op het WK met honger. En als Luis Diaz draait, krijgt elke tegenstander een vrij vervelende avond, kan ik je vertellen. Alexander Zverev staat opnieuw in de halve finale van Roland Garros. Nu meerdere grote namen zijn uitgeschakeld. Ligt het voor de hand dat deze Duitser, doet zijn naam anders vermoeden, maar het is een Duitser, Zverev een enorme kans maakte op zijn eerste Grand Slam titel. Zverev heeft al vaker dichtbij gestaan, maar dichtbij is een tennis nog steeds geen prijs. Je moet het maar uiteindelijk wel ook winnen. Grand Prix Radio, zometeen ben je terug met onder andere de spraakmaker van dit uur. En nu, Pink, Never Gonna Not.

maak er geen geheim van, hè. Ik vind het het leukste liedje van Pink. Never gonna not dance again. Ik kan het niet vaak genoeg horen.

Iran kiest juist voor rustcontrole en zo weinig mogelijk inkijk. En sportief is Iran een lastige ploeg om te lezen. Ze hebben ervaring, discipline en een duidelijke toernooimentaliteit. Maar rond de ploeg speelt altijd meer dan alleen voetbal. Het is ook vooral verwachtingen, maar dan ook die

openbaar bezit. We mogen er allemaal een beetje bij komen. Dus ik vind het altijd raar als dat wordt afgesloten. Maar laat me eens even weten, wat vinden jullie ervan? Via de app van Grand Prix Radio of via rick@grandprixradio.nl. Jullie mening doet het toe. En ik ben benieuwd naar die.

0: meer beukend krijgen ze niet, echt waar.
1: Wauw.
0: David Guetta, Sia en Titanium bij Grand Prix Radio.
2: Jouw sportradio.
0: Zeker. Mijn vraag aan jou is... moet sport af en toe heel erg geheim zijn en achter gesloten deuren zijn? Laat nog maar eens even weten wat jouw mening is. Ben ik benieuwd naar.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans.
11: Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus...
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
22: Dit is Grand Prix Radio.
23: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
24: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn 3 mensen opgepakt die waren betrokken bij de AZC-protesten in Apeldoorn afgelopen nacht. Liepen eerder flink uit de hand. Omroep Gelderland meldt dat op social media rondging dat de demonstranten 's avonds laat weer terug zouden komen. De rechtbank in Amsterdam doet elk moment uitspraak in de zaak rond rapper J. Een Joodse club wil een stokje steken voor zijn optredens in Arnhem. J is overigens al in Nederland. De eerste Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen... zijn vanmiddag geland op Schiphol. Omdat zij in eerste instantie niet van Israël weg mochten... riepen ze de hulp in van de Nederlandse overheid.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
0: Het is met 750 kilometer file wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer en 25 minuten extra. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Doe je er een half uur langer over tussen Roelewarensveen en Den Haag-Zuid. De A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer. 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de A27 van Utrecht naar Breda doe jij tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten langer over.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Even voor de boekhouding van PSV. Bayern München wil 65 miljoen betalen.

0: altijd doen.
1: Ja, zorg dat je veilig thuis komt. Wel belangrijk, zometeen met z'n allen aan de dis. Mijn vraag aan jou is, ja, moet een sport geheim blijven? Moet sport geheim zijn? Of moet er gewoon openheid betrachten? Wat vinden jullie? Jeroen, laat weten, als ik bondscoach was, dan liet ik ook niemand meekijken. Supporters willen romantiek, trainers willen winnen. Dat zijn twee verschillende werelden. Miranda van Dijk, ik snap geheimhouding wel. Maar het wordt soms ook zo klinisch. Vroeger had je nog het gevoel dat je dichter bij een ploeg stond. Dat heb ik ook wel. Rick uit Bolzwart, die laat weten, in de Formule 1 is geheimhouding gewoon onderdeel van de sport. Als je alles gaat openleggen, dan kun je net zo goed de hele setup van de concurrent heel even op een bierveeltje zetten. En dan kan je het ook zo fixen. Samira uit Meppel, supporters betalen veel geld, volgen alles, kopen shirts en reizen mee. Dan mag je ook best meer te zien krijgen dan alleen een flauw perspraatje. En Teun de Graaf uit het Zeeuwse Hulst, zeg maar bijna België,

0: dan naar een beveiligd project, want zo voel ik het wel. Maar ja, goed, misschien denken we allemaal te veel of vroeger. Zoals we bij ons hier zeggen, waar ik vandaan kom. Ja, vroeger was alles beter. Ja, nou, daarover gesproken. That was yesterday. Nu Foreigner bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. En bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was het ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool, maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
0: Dit is jouw sportradio.

0: These are the days of our lives. Queen hoorde je bij Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Dat zijn wij, ja. En is het raar, is het niet professioneel... dat ik eigenlijk een beetje nerveus ben voor de dingen die komen gaan. Vanaf 11 juni gaat het beginnen. 14 juni is het moment waarop wij moeten laten zien als Nederlands elftal... hoe we ervoor staan in de poolfase tegen Japan als eerste. Maar vanavond is daar de lakmoesproef. De lakmoesproef die we gaan spelen tegen Algerije. Gaat gebeuren in stadion Feyenoord, oftewel de Kuip. Om 9:15. Is het heel raar als ik zeg dat ik daar best wel nerveus voor ben? Ja, is het raar, hè? Ja, ik zou mezelf een stukje volwassener en meer professioneel moeten opstellen. Maar ik heb dan gewoon dat hele warme gevoel van... poeh, ik zou nu wel eens een keertje iets heel bijzonders willen zien. Ik heb het meegemaakt in 1974, dat we net niet wereldkampioen werden... Ik heb het meegemaakt in 1978. We werden geen wereldkampioen. Ik heb het meegemaakt in, 2010, Zuid-Afrika. We werden net geen wereldkampioen door de teen van Casillas, de doelman van Spanje.

0: smakelijk allemaal. Wij zijn het van Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Wie anders? Ja, tuurlijk. En zometeen nog even een uurtje bij je met de lekkerste muziek. Het laatste sportnieuws. Heb jij ook nog wat te melden? Kan allemaal via rick@grandprixradio.nl. Ik noem maar een mogelijkheid. Kom maar door. Ik ben zo bij je terug.
2: Met uur 3.
0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De concerten van rapper J mogen gewoon doorgaan. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om te voorkomen dat J het land in mocht vanwege zijn antisemitische uitspraken. Maar hij is er al. De organisator van de concerten zei tijdens de zaak dat het een enorme financiële strop zou zijn als de concerten gecanceld worden. In de regio Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen opgepakt met Omroep Gelderland. Ze zouden iets te maken hebben met de AZC-protesten daar, die meerdere keren uit de hand zijn gelopen. Zo werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Op social media zouden plannen rondgaan om 's avonds laat bij elkaar te komen. De eerste Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen, zijn vanmiddag geland op Schiphol. In totaal mogen ongeveer 50 Gazanen hier naartoe komen, maar Israël wilde ze in eerste instantie niet laten gaan. Daarom riepen ze via de rechter de hulp van de Nederlandse overheid in. En in Amsterdam is het sinds kort verboden om reclame te maken voor dingen die slecht zijn voor het klimaat, zoals vlees. Maar daar heeft Burger King iets op gevonden, meldt de Telegraaf. Door de stad hangen enorme posters van sappige hamburgers, waarbij onderaan heel klein staat dat ze vega zijn. De Partij voor de Dieren is er niet blij mee. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door het slechte weer zijn de files langer dan anders op dit tijdstip. Vooral in de Randstad merk je dat. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Rotterdam doe je er nog steeds een half uur langer over tussen Roelevaar en Sveen en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 35 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam. De A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Knooppunt Galder is de vertraging 25 minuten.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
7: Kenneth Smit.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 1, 2, 3 Inkt.
10: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
3: Cristiano Ronaldo gaat richting zijn zesde WK. Hij heeft alles gewonnen, alles meegemaakt, maar die ene wereldtitel.

0: bijzonder toch om als vrouw vergeleken te worden met een rivier. Zij is een rivier. Simple Minds hoorde je. Hey, goedenavond.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Meer actie dan je zaterdagavond.
0: Zeker.
1: Met Rick van Veldhuizen.
0: Ja, het is woensdagavond zelfs. Woensdag 3 juni 2026. Eet smakelijk allemaal, mocht je aan tafel zitten. Cristiano Ronaldo die gaat richting zijn 6e WK. En dat blijft bizar. Zelfs voor iemand met zijn loopbaan. Hij heeft Champions Leagues gewonnen, landstitels, individuele prijzen, records gebroken en generaties tegenstanders overleefd. Maar de wereldtitel met Portugal winnen, dat ontbreekt nog steeds op zijn palmares. En juist dat maakt het WK voor Ronaldo interessant. Niet omdat hij nog de speler is die hij 15 jaar geleden was, maar omdat hij nog altijd een verhaal met zich mee

lastig. Maar het gebeurt wel. Ze halen weer terug uit de zandbak. Op Roland Garros schuift het mannentennis stevig. De Braziliaanse tiener João Fonseca is uitgeschakeld door Jakub Mensink. Maar het toernooi van deze Fonseca was zeer indrukwekkend. Fonseca begon met fysieke twijfels en lage verwachtingen, maar hij haalde de kwartfinale en schakelde eerder hele grote namen uit. Nou, toen kwam hij Mensink tegen en toen werd het 6-4, 6-3, 6-7 was klaar.

0: van aan het weten.
1: Joehoe!
0: Wij zijn er ook. Ja, en wij zijn er ook inderdaad. Wij van Grand Prix Radio.
2: Jouw sportradio.
0: En wij hebben ook nog lekkere muziek. Ego Smith nu. Hier zijn de Cool Kids.

Smith en de Cool Kids. Bij Grand Prix Radio. Ja, jouw sportradio. Hé jongens, we gaan langzaam richting de Grand Prix van Monaco. Op het circuit de Monaco, stratencircuit. Hoe ziet dat eruit? Aanstaande vrijdag om 2:30 is daar de eerste vrije training. Tot 2:30. Dat betekent waarschijnlijk dat Spijker daaronder gaat leiden. Dat is niet echt leiden hoor, we vinden het prima. Vrije training 2 zal zijn tussen 5 en 6 uur op diezelfde vrijdagmiddag. Dat betekent dat ik waarschijnlijk een uurtje kwijtraak. Daar zitten we ook nog heel even met Ben Liebrand en de Minimix. Hoe we dat gaan doen, gaan we je later nog wel even vertellen. De derde vrije training is op zaterdag tussen 12:30 middags en 2:30. En de kwalificatie gaat plaatsvinden om 4:00 in de middag tot 5:00. Ja, kwalificeren is heel belangrijk op het circuit, want ja, wie vooraan begint, eindigt ook waarschijnlijk vooraan. De race is zondag 7 juni om 3:00 middags. Ja, we verwachten de eindtijd ergens even na 4:30. Kijken we ook nog even naar andere zaken. Want iedereen heeft volgens mij het grootste vertrouwen wanneer hij of zij op Monaco moet racen. Want ook Sergio Perez ziet de Grand Prix van Monaco als een kans voor Cadillac. Het nieuwe Formule 1-team dat dit seizoen nog flink moet zoeken. Cadillac heeft nog geen kwalificatie boven plek 18 gereden. En de beste raceuitslag was tot nu toe plek nummer 13. Nogmaals, normaal gesproken denk je dat je kansloos bent op Monaco. Maar Perez en al die andere mensen die niet op snelheid kunnen winnen, denken dan, oké, dit is mijn kans. Er kan van alles gebeuren. Soms kunnen zaken op één hoop worden gereden en dan is het mijn kans om dan eventueel voorbij de ellende te rijden en dan uiteindelijk te winnen. Perez won zelf ooit een keer Monaco. Hij weet dus hoe die race kan lopen. Maar ook hij denkt dus met Cadillac, ja, ik zie kansen, ik zie mogelijkheden. Ik wens hem veel sterkte. Grand

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renster verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden beide partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari-races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst. Met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Mijn spraakmakertje voor dit uur is bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo. Die jaagt op zijn zesde WK. Maar Roland Garros is een complete jonge generatie bezig om grote namen het moeilijk te gaan maken. Mijn vraag aan jou is, wat zie jij liever? Een oude kampioen die nog één keer probeert geschiedenis te schrijven, zoals Cristiano Ronaldo? Of een hele hoop jonge spelers die...

0: Mijn vraag aan jou is, zie jij liever een nieuwe ster aan het firmament stralen of zie je liever een oude ster ineens hele mooie dingen doen als een hernieuwde jeugd? Laat het mij even weten via de app of via de mail. Zometeen ben je terug met Eric Preets.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
18: Hakje dag!
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
22: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
23: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
24: Peugeot.
22: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
27: Honor the craving.
28: Domino's.
25: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Zeg,
0: Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Rapper J mag in Nederland blijven en zijn concerten kunnen gewoon doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding dat door een Joodse organisatie werd aangespannen. De rechter zegt dat J geen gevaar is voor de openbare orde. NAVO-baas Mark Rutte waarschuwt Russische jongeren niet het leger in te gaan. Je wordt niet opgeleid, krijgt slechte spullen mee en je bent niks anders dan kanonnenvoer, zei hij in een toespraak in Kiev. En wielrenner Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was net iets sneller in de bergrit dan Anna van der Breggen. Van der Breggen mag wel de roze leiderstrui houden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 richting Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. De A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormen nog 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege rommel op de weg. En de A27 naar Breda ook 25 minuten extra. Tussen Lexmond en Werkendam.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Rick van Veldhuizen.
27: Debbie Vollering wint vandaag de etappe in de Giro. En Anne van der Breggen blijft.

0: lopende muzikale toetje voor vandaag. Eric Prydz in een hele andere uitvoering dan dat Pink Floyd hem ooit bedacht heeft. Dit is Grand Prix Radio.
1: Jouw sportradio.
0: Wij zijn het, echt waar. En mijn vraag aan jou is, ja, zie je graag een nieuwe ster ineens spelen zonder enige schroom? Of zie je dan toch liever nog een oude strijder, een oude krijger, zoals Cristiano Ronaldo of straks Messi? Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Dankjewel voor het doorsturen. Gerben komt uit Elburg. Hey, dat is leuk. Daar woon ik zelf ook, dus we zitten in dezelfde gemeente. Geef mij maar Ronaldo, zegt Gerben. Ja, dat verbaast me ook niks dat hij het zegt. Hij komt uit Elburg, dus wij houden van oude dingen. Niet omdat hij nog de beste is, maar omdat zo'n laatste jacht op een wereldtitel gewoon heel veel charme oplevert. Nienke van Loon, ik hou juist van jonge spelers die nergens bang voor zijn. Geen eerbied, geen buiging, gewoon spelen en dan gewoon keihard winnen. Deze komt van Fred uit Meppel. Een sport heeft allebei eigenlijk nodig. De oude naam trekt je naar de televisie. De jonge uitdager zorgt dat je ook blijft kijken. Daar zit wel een waarheid in. Daar voel ik heel erg in mee. Willemijn uit Franschhoek in Friesland zegt, op een gegeven moment moet je ook ruimte maken. Als jonge spelers beter zijn, maakt je verleden niet meer uit. Ik zit ineens aan mezelf te denken. Arjan de Wit uit Goes laat weten, ik vind het prachtig als een oude held nog één keer gewoon keihard piekt. Dat heeft meer emotie dan weer het volgende talent dat wordt opgehebeld. Ja, en daar zit precies de aantrekkingskracht van sport. Hè? Je wilt herinneringen, maar ook verrassingen. Je wilt de grote namen nog één keer zien schitteren, maar je wilt ook iemand zonder ontzag tegen iemand zeggen van, ja, het is mooi geweest met jouw verhaal, maar ik heb nu even een hele andere agenda. Ik begrijp het wel. Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nu Calvin Harris.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europees kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Ze geeft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
2: Dit is
3: jouw sportradio.
2: Ja, dat is leuk.
4: Ja, dat is leuk.
2: Ja, dat is leuk.
4: Ja,
2: dat is leuk.
4: Ja,
2: dat is leuk.
4: Ja,
2: gewoon leuk.

0: Offenbach en Miles Away bij Grand Prix Radio. Zeker?
1: Jouw sportradio.
0: Even te kijken naar de opstelling voor vanavond. De wedstrijd gaat om 20:15 beginnen. Dat is het Nederlands elftal tegen Algerije. De lakmoesproef, zoals ik al zei. Ik kan de officiële opstelling nog niet echt vinden. Maar goed, misschien ligt die ergens, maar niet bij mij. Wel een opstelling zoals heel veel Nederlanders die graag willen zien. Jullie zeggen allemaal, Bart Verbrugge moet de keeper worden. Dat moet geen probleem zijn. Voor de rechtsbackpositie staat daar vandaag sowieso Mats Wiever. Omdat Denzel Dumfries geschorst is. En Jurriën Timber die komt donderdag er pas bij. Dus daar worden wat aanpassingen gedaan. Maar iedereen gaat toch liever voor Denzel Dumfries. En Jurriën Timber ook. Links in de verdediging voor de keeper willen jullie graag Virgil van Dijk zien. En als linksback hebben jullie liever Mickey van der Ven. Nederland is nog verder gaan nadenken over het een en ander. Op het middenveld willen we graag Ryan Gravenberg en Frenkie de Jong en Tiziani Reinders. Dat wordt dan de aanvallende middenvelder en Frenkie de controlerende. En dan in de voorhoede wil toch eigenlijk volledig Nederland Donjel Malen zien. Die krijgt de voorkeur boven Memphis Depay en Brian Brobbey. En die wordt dan geflankeerd door Crescencio Summerfield. Dat zal dan zijn eerste keer zijn. En Cody Gakpo. Dat is zoals Nederland er naar kijkt. En ik vind het alleen maar spannend. Ik kan er ook niks aan doen. Zelfs een oefenpartij kan voor mij ineens heel erg spannend zijn. Maar ik zit er wel bij. Straks om 20:15.

0: Wat kan ze schreeuwen, hè? Somebody Else's Guy bij Grand Prix Radio. Ah, voor de laatste keer dan.
1: Jouw sportradio.
0: Zo, want het zit erop voor mij, wat dat betreft. Tot 7 uur duurt dit programma. En ja, ik ben eigenlijk, je hoort het al, stotter zelfs. Ik ben zelfs een beetje zenuwachtig voor de wedstrijd van zometeen om 9:15. Ja, nogmaals, gaat nergens over. Het is gewoon een oefenwedstrijd, oefen in het land. Maar ik wil gewoon weten, hoe staan we ervoor? Daar ga ik naar kijken. Het gaat plaatsvinden in de Kuip in Rotterdam. Ik wens jullie allemaal een hele fijne wedstrijd. Geniet ervan. Maak er een fijne woensdagavond van. Morgen wordt het vanzelf donderdag. En dan spreek ik je graag weer. Tot dan!
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Goed nieuws voor de fans van rapper Jay. Zijn concerten komende week gaan gewoon door. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om hem het land uit te krijgen, maar de rechter ging daar niet in mee. Er is geen gevaar dat Jay de openbare orde verstoort, zegt hij. Eerder riep Jay nog antisemitische dingen. Bij een grote politieactie in Eindhoven en omgeving is voor miljoenen aan cocaïne gevonden. Er werd in huizen en garageboxen gezocht, maar de opvallendste vondst werd gedaan bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalasjnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. De man die gisteravond zwaar gewond raakte door een gasexplosie in zijn flat in Amersfoort is overleden. Door de ontploffing raakten enkele andere woningen beschadigd. Van de woning waar de ontploffing was, werd de hele voorkant eruit geblazen. De politie wil weinig kwijt over de zaak, omdat het om een zelfdoding gaat. En wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst in haar carrière een etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Ze was de beste in een zware bergrit. Anna van der Breggen, die gisteren de etappe en de roze trui won, werd tweede. Van der Breggen gaat nog wel ruim aan kop in het Giro-klassement. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt vooral nog langzaam op de A7 en de A27. Van Zaanstad naar Hoorn op de A7 heb je tussen Zaandam en Weidewormer een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam.
7: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
20: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12,000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
21: Peugeot.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nog twee overwinningen scheiden de Oranje Vrouwen van het wereldkampioenschap in Brazilië. En de bondscoach Arjan Vuurink staat voor een belangrijke keuze. Fit talent of teruggekeerde routine? Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Selectie kan nog geen beroep doen op Viviane Minema, die na een blessure en vanwege familieomstandigheden niet fit genoeg is. Wel keert een grote groep ervaren krachten terug. Speelsters zoals Danielle van der Donk en Jackie Groene brengen samen honderden interlands aan ervaring mee. Maar Vuurink benadrukt dat deze routine van grote waarde is voor de komende beslissende duels, maar geen garantie is voor een basisplaats. Bondscoach selecteert puur op basis van wat nodig is om het hoofddoel te bereiken, en dat is die directe kwalificatie. Concurrentie in de spelersgroep is groot. Tijdens de vorige interlandperiode pakten jonge talenten zoals René van Asten en Wieke Kaptein namelijk belangrijke punten tegen Frankrijk. Daardoor staat Nederland momenteel eerste in de kwalificatiepool. En Vuurink geeft aan dat het inpassen van jeugd geen doel op zich is, maar dat hij zoekt naar de juiste balans. Grote wijzigingen in het elftal verwacht hij niet, al worden fitheid en frisheid aan het einde van dit lange seizoen natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Eerste test volgt in de uitwedstrijd tegen Ierland in Cork. En daarna wacht in Almelo een thuiswedstrijd tegen Polen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. New truck, big

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met 4.

0: E2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
12: Ah, chips.
11: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. Nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau. Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veel eisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Joodse organisatie die naar de rechter stapte om de komst van rapper J tegen te houden, baalt van de uitspraak. J mag komende week gewoon optreden in Nederland. De organisatie zegt dat andere Europese landen, die de komst van J wel hebben verboden, meer morele moed hebben dan Nederland. Het wordt moeilijker om rood te staan bij de bank, meldt de Telegraaf. Vanaf 1 november worden nieuwe, strengere Europese regels ingevoerd om mensen te beschermen tegen hoge schulden. De Rabobank is al begonnen met het informeren van hun klanten. De verwachting is dat de komende tijd meer banken volgen. Vuurwerkverkopers zijn niet blij met de compensatie die het kabinet voorstelt voor misgelopen inkomsten door het vuurwerkverbod. Het kabinet wil ze voor 1 jaar compenseren, maar dat is voor de verkopers niet genoeg. Zij willen meer en als dat niet gebeurt, dan stappen ze naar de rechter. En tennister Arina Sabalenka is er kapot van dat ze al in de kwartfinales van Roland Garros is uitgeschakeld. Ze denkt er zelfs over na om er helemaal mee te stoppen, zei ze in een persconferentie. Wel zegt ze veel respect te hebben voor Diana Schneider uit Rusland, die een maatje te groot voor haar was. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1 teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit, hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd en dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen en Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze test niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Check.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
3: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Shop deze week van op €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal laat niet aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van de analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
0: Dit

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat toch extra geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Oekraïne. Bijna 400 miljoen. Ingewijden zeggen dat het kabinet erover een deal heeft gesloten met GroenLinks PvdA. Het leek er lang op dat er niet genoeg steun was voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De ME gaat binnenkort verf in hun waterkanonnen stoppen. Het gaat om een test. Volgens justitieminister Van Wiel wordt de verf op railschoppers gespoten, zodat ze daarna voor iedereen herkenbaar zijn. Vorig jaar werd nog een proef met traangas in het waterkanon gestart. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. Meerdere publieke omroepen hebben een brief aan minister Letchert geschreven, waarin zij vragen om wat te doen aan Ongehoord Nederland. Het AD heeft de brief ingezien. De omroepen schrijven dat ze niet meer met Ongehoord Nederland kunnen samenwerken en dat de houding van Ongehoord schade toebrengt aan de hele publieke omroep. En bezoekers van Pinkpop hoeven niet bang te zijn om de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden diezelfde dag te missen. Het festival gaat de wedstrijd uitzenden op grootscherm. En ook de toppers houden rekening met Oranje. Het concert begint die dag iets later en bezoekers kunnen vooraf in de arena naar de wedstrijd kijken. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: 11!
11: GWC!
10: 11!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Kick it to the tribes.
11: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
17: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. De Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. Bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was er ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool, maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
6: Ik wil als dino!
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen

0: heeft bepaald, zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
14: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renstal verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden beide partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari-races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst, met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix
1: Radio. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar Nederland om hier asiel aan te vragen, worden binnenkort weer teruggestuurd naar Italië. Asielminister Van den Brink heeft erover een deal gesloten met zijn Italiaanse collega. Nederland betaalt Italië om de asielzoekers terug te nemen. Het is niet bekend hoeveel. Het gaat het kabinet toch lukken om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking er doorheen te krijgen. Dat leek eerst te gaan stranden. Ze hebben nu een deal bereikt met GroenLinks PvdA voor honderden miljoenen extra. En daarnaast gaat er ook extra geld naar Oekraïne. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Dat komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. En het gaat nog wel even duren voordat Rico Verhoeven een eventuele nieuwe wedstrijd kan boksen tegen Oleksandr Usyk. De voorzitter van de boksbond zegt dat Usyk eerst tegen een Duitser moet vechten voordat hij andere duels aangaat. Verhoeven verloor zijn wedstrijd tegen wereldkampioen Usyk, maar was het niet eens met de uitslag. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart? Met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor. Moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
17: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
18: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Veo. Levenzonderbril.nl.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat-opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Grand Prix Radio. Laat zien.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europees kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Ze geeft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar... Kruidvat.

0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
7: Oeh, ja.
9: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nog twee overwinningen scheiden de Oranje Vrouwen van het wereldkampioenschap in Brazilië. En de bondscoach Arjan Vuurink staat voor een belangrijke keuze. Fit talent of teruggekeerde routine? Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Selectie kan nog geen beroep doen op Vivianne Minema, die na een blessure en vanwege familieomstandigheden niet fit genoeg is. Wel keert een grote groep ervaren krachten terug. Speelsters zoals Danielle van der Donk en Jackie Groene brengen samen honderden interlands aan ervaring mee. Maar Vuurink benadrukt dat deze routine van grote waarde is voor de komende beslissende duels, maar geen garantie is voor een basisplaats. Bondscoach selecteert puur op basis van wat nodig is om het hoofddoel te bereiken, en dat is die directe kwalificatie. Concurrentie in de spelersgroep is groot. Tijdens de vorige interlandperiode pakten jonge talenten zoals René van Asten en Wieke Kaptein namelijk belangrijke punten tegen Frankrijk. Daardoor staat Nederland momenteel eerste in de kwalificatiepool. En Vuurink geeft aan dat het inpassen van jeugd geen doel op zich is, maar dat hij zoekt naar de juiste balans. Grote wijzigingen in het elftal verwacht hij niet, al worden fitheid en frisheid aan het einde van dit lange seizoen natuurlijk wel belangrijke graadmeters. Eerste test volgt in de uitwedstrijd tegen Ierland in Cork. En daarna wacht in Almelo een thuiswedstrijd tegen Polen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU, maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kitty Kotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen. Een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kitty Kotti. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte Kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajmoussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Wordt ongeveer 18 graden.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en score nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
15: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
20: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
19: Ja, voor maar 6,99.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Race. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het hing al een tijdje in de lucht en nu is het definitief. Ajax haalt Michel binnen als de nieuwe hoofdtrainer. En de club uit Amsterdam kiest dus voor een Spaanse koers. En hoopt met de voormalig succescoach van Girona de weg omhoog weer te kunnen inzetten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel tekent een contract voor 2 seizoenen in de Johan Cruijff Arena. Spanjaard volgt Oscar Garcia op, die de club als interim trainer door het afgelopen seizoen loodste. Trainerscarousel in Amsterdam draaide de afgelopen tijd op volle toeren na de eerdere periodes van Fred Grim en John Heitinga. En met Michel kiest de clubleiding nu voor langdurige stabiliteit. Nieuwe trainer van Ajax heeft in Spanje laten zien dat hij teams kan leiden. Hij loodste Girona naar het hoogste niveau en reikte daarnaast zelfs tot de 3e plaats in de Spaanse competitie. En dat gaf recht op Champions League voetbal. Toch kent Michel ook de andere kant van de medaille, want de Spaanse club degradeerde onlangs weer naar het 2e niveau. Technisch directeur Jordi Cruijff is overtuigd van de kwaliteiten van zijn landgenoot. Hij omschrijft Michel als een ambitieuze en veeleisende professional. Volgens Cruijff past zijn intensieve manier van werken perfect bij de filosofie van Ajax. En nu de trainer binnen is, kan de club zich gaan richten op het versterken van de selectie. Michel laat weten dat hij trots is op zijn overstap naar Amsterdam. Hij noemt Ajax een Europese grootmacht die bekend staat om het opleiden van toptalent. En hij heeft er alle vertrouwen in dat hij de club terug kan brengen naar de top.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Attap.
0: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur.

0: Welkom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
4: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
3: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000.
12: Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
18: GWC!
16: 11!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
17: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Pick it to the tribes.
18: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-teams en motorleveranciers zijn er nog niet uit, hoor. Hoe de motoren vanaf 2027 moeten veranderen. Wel is besloten dat de wintertests volgend seizoen met 1 dag worden verlengd en dat de regels voor het testen met oudere auto's strenger worden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Er wordt stevig gediscussieerd achter de schermen over de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Voorstel om de verbrandingsmotor weer belangrijker te maken krijgt steun van onder meer Max Verstappen, maar hij stuit zeker ook op verzet. Honda maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe hardware. Audi vreest voor hoge extra investeringen en Ferrari hamert op de specifieke regels rondom de brandstoftoevoer. En omdat een supermeerderheid van 4 van de 6 fabrikanten nodig is, blijft een definitief besluit voorlopig nog uit. Ondanks de onenigheid over de motorverdeling zijn er wel een aantal andere knopen doorgehakt. De wintertest voor volgend seizoen gaat een dagje langer duren en duurt dan 4 dagen. Precieze locatie staat nog niet vast. Bahrein ligt het meest voor de hand. En verder zijn de regels rond het testen met oude auto's aangescherpt. Teams mogen deze test niet zomaar meer uitvoeren op circuits waar binnenkort een Grand Prix wordt verreden. En dat moet weer voorkomen dat de teams stiekem actuele data verzamelen onder het mom van een testrit voor jong talent.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen relschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij. Maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: With the OG.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal laat niet aan het toeval over. Ploeg oefent nu al intensief op strafschoppen voor de knock-outfase van het WK. Omdat het toernooi meer knock-outwedstrijden telt, is de kans op een penalty-serie namelijk groter dan ooit. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bondscoach Ronald Koeman en keeper Bart Verbrugge benadrukken dat de selectie en de keepers vanaf de start van de voorbereiding in Zeist serieus trainen op penalties. Een team van analisten bekijkt videobeelden waarna de keepers samen met hun trainer een tactisch plan maken. Toch kiest Koeman voor een andere aanpak dan zijn voorganger Louis van Gaal, die destijds een meer wetenschappelijke methode hanteerde. Statistieken spreken overigens niet in het voordeel van Oranje. Nederland heeft met 22% het laagste winstpercentage van alle toplanden als het aankomt op strafschoppenseries. Zowel in 2014 als in 2022 strandde het WK naar penalties. En waarom het zo vaak misgaat, Koeman vindt het lastig te verklaren. Volgens de bondscoach is het nemen van een strafschop ook maar deels trainbaar. Spelers kunnen oefenen op een vaste hoek of juist reageren op de keeper. Maar de enorme spanning tijdens een beslissend moment is volgens hem niet na te bootsen op een trainingsveld. Zodra de druk stijgt, kan er twijfel ontstaan en dat zorgt voor missers. Doel van de huidige trainingen is vooral om de spelers houvast te bieden, zodat zij ondanks die spanning kunnen vertrouwen op hun techniek.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een absolute toptransfer in de voetbalwereld hangt in de lucht. Denzel Dumfries staat op het punt een contract te tekenen bij Real Madrid. Spaanse grootmacht maakt gebruik van een speciale clausule om de verdediger los te weken bij het Milanese Inter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs hebben een akkoord bereikt over een transfersom van zo'n 20 miljoen euro. Dumfries tekent in Spanje een contract tot de zomer van 2030. Tenminste, dat melden ingewijden rondom de overstap. Transfer betekent een nieuwe mijlpaal in de loopbaan van Denzel Dumfries, die 12 jaar geleden nog maar bij de amateurs van Barendrecht speelde. Via Sparta, Heerenveen en PSV groeide hij in Italië uit tot een vaste waarde op het hoogste Europese niveau. En bij Real Madrid volgt hij de rechtsback en clubicoon Dani Carvajal op. Bij Real krijgt Dumfries te maken met een teruggekeerde trainer, José Mourinho. En het is natuurlijk een lekker gevoel om op deze manier met een grote transfer af te reizen naar het wereldkampioenschap. Voor Dumfries was er ook in Engeland concrete belangstelling van Liverpool, maar de keuze is definitief gevallen op Real Madrid. Niet alleen voor de speler zelf trouwens is dit goed nieuws. Verschillende Nederlandse oudclubs, waaronder Sparta en PSV, profiteren financieel mee door een solidariteitsvergoeding. Dumfries is, als het allemaal doorgaat, de 9e Nederlander in de geschiedenis van Real Madrid.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deel scooters en deel fietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is en die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Charles Leclerc blijft ook de komende seizoenen racen voor Ferrari. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renster al verlengd en jaagt zo zijn ultieme WK-droom verder na. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoeveel jaar Leclerc precies bijtekent, dat houden beide partijen overigens geheim. Er wordt officieel alleen gesproken over de komende seizoenen. Leclerc is inmiddels al een decennium verbonden aan Ferrari. Hij begon ooit bij de talentenacademie, werd kampioen in de Formule 2 en stroomde door naar de koningsklasse van de autosport. Samenwerking bevalt van beide kanten zo goed dat een langer verblijf eigenlijk een logische vervolgstap is. Leclerc laat weten dat Ferrari voor hem meer is dan zomaar een team. Na al die jaren voelt Ferrari voor hem als een tweede familie. Statistieken onderstrepen zijn status overigens binnen het team. Met meer dan 150 races achter zijn naam staat hij inmiddels op de tweede plek in de geschiedenisboeken van de Italiaanse stal. Alleen Michael Schumacher heeft meer Ferrari-races achter zijn naam staan. Ook qua pole positions staat hij op de tweede plek opnieuw achter Schumacher. Met deze verlenging van het contract kiest Ferrari voor stabiliteit en continuïteit. Het team behoudt een van de snelste coureurs die de kneepjes van het vak inmiddels door en door kent. En beide partijen richten de blik nu volledig op de toekomst, met als gezamenlijk doel natuurlijk Ferrari weer terug te brengen naar de absolute wereldtop.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Schaatscoach Jillert Anema slaat een grote dubbelslag op de transfermarkt. Zijn formatie, Albert Heijn Zaanlander, trekt met Kim Talsma en Jade Groenewoud een Europees kampioene en een vijfvoudig jeugdwereldkampioene aan. En daarmee is de selectie voor de komende winter nagenoeg rond. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formatie van coach Anema was al volop in training op de skielerbaan, maar achter de schermen werd hard gewerkt aan extra versterking. En met de komst van Kim Talsma haalt de ploeg een gevestigde naam binnen. Talsma won de Marathon Cup, pakte de Europese titel op de ploegenachtervolging bij een grote concurrent. Ze geeft aan dat ze na een telefoontje van de coach niet lang hoefde na te denken over deze overstap. Ze wil zich in deze ervaren omgeving verder ontwikkelen tot een complete schaatster op zowel de marathon als de lange baan. En naast Talsma sluit ook Jade Groenewoud aan bij de bekende groene formatie. Ze maakt de overstap vanuit Friesland. Groenewoud gold in haar jeugd als een groot talent, verzamelde 5 wereldtitels maar liefst bij de junioren. En na een periode van hernieuwde progressie is ze benieuwd naar haar mogelijkheden binnen deze ploeg. Rijdster deelt haar achternaam met Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, die al langer onder contract staat bij Anema. De coach noemt zijn nieuwe pupil een serieuze en leergierige sportster die goed in de groep past. De trainer heeft veel vertrouwen in haar en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: did you come from Katna?
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
4: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 2 uur.
5: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18.